0: befaamde Hazelino-tijd. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
1: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kaarlandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
3: Regio Nieuws op Link.
4: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Vanaf vandaag wordt in Nissewaard gewerkt aan de renovatie van rioolgemalen. De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind oktober. Tijdens de renovatie worden onderdelen van de gemalen vervangen en vernieuwd, zodat het transport van afvalwater betrouwbaar blijft. Op sommige locaties gelden tijdelijke afzettingen of parkeerverboden. Inwoners die hier direct gevolgen van ondervinden hebben een brief met meer informatie ontvangen. Rechtnieuws 1 VV Nieuwhoorn heeft per juni 2026 een nieuwe technische commissie opgericht. De commissie richt zich op de ontwikkeling van het jeugdvoetbal, het bewaken van het technisch beleid en de begeleiding van trainers en spelers. Ook het uitdragen van een duidelijke voetbalvisie staat centraal. De commissie bestaat uit Frederik Nieuwland, Martin Krekel, John Bouwman, Werner de Nienkempe, Kenneth Philips, Trik Jongeneel en Dennis van Elk. Coalitiepartijen ONS en PVDA willen de kermis in Spijkenisse verplaatsen naar het Marktplein in het centrum. Tijdens een debat in het stadhuis werd duidelijk dat de toekomst van de kermis waarschijnlijk niet op Sportpark Oostbroek ligt. De gemeenteraad had toestemming gegeven voor een proef, waarbij de kermis de gemeente niets mocht kosten, maar de gemeente moest uiteindelijk €37.000 bijleggen. Van woensdag 17 juni tot en met vrijdag 19 juni vinden in Hellevoetsluis werkzaamheden plaats op twee kruispunten. Op het kruispunt Nieuweweg/Nijverheidsweg en het kruispunt De Sprong/Amnesty-Internationaal-laan worden verkeerslichten, besturingskasten en drukknoppen vervangen. Beide kruispunten blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar, maar er is wel sprake van een wegversmalling. Vrijdagmiddag 19 juni zijn beide kruispunten weer volledig open. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
5: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
6: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
7: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
8: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.
9: En nu terug naar de

0: in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij een schietpartij aan de sportlaan in Gouda is maandagavond 1 persoon zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht en zoekt naar een verdachte. Hulpdiensten kwamen massaal in actie, inclusief een traumahelikopter en politiehelikopter.

0: helikopter. Naast het slachtoffer werd een fatbike gevonden. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat de Israëlische troepen in Libanon, Gaza en Syrië blijven, zolang dat nodig is. Na het vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran verdedigde hij de militaire acties tegen Iran. Netanyahu erkende daarnaast dat hij niet altijd dezelfde standpunten deelt als president Trump. De vergunning voor de marathon van Sneek is ingetrokken omdat het EHBO-plan was opgesteld door een veroordeelde nep-ambulancebroeder uit Groningen. Volgens nu.nl zegt de organisatie hiervan niet op de hoogte te zijn geweest. De gemeente trok de vergunningen in na de ontdekking. Het is nog onduidelijk of het evenement zaterdag alsnog doorgaat. Een Amerikaanse bommenwerper van het type B-52 is kort na het opstijgen neergestort nabij Edwards Air Force Base in Californië. Hulpdiensten kwamen direct in actie. Over eventuele slachtoffers en de exacte locatie van de crash is nog niets bekend. Volgens lokale media is de rookontwikkeling in de wijde omgeving zichtbaar. En dan het weer. Het is bewolkt en vannacht is er kans op een enkele bui. De temperatuur daalt naar 7 tot 13 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
2: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audicien die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
4: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
3: Met een nieuw uur.

0: Link reclame. Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
1: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We

0: Zorg u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
1: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij Medisch Pedicure en Beauty Salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
2: Regio Nieuws op Link.
3: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Vanaf vandaag wordt in Nissewaard gewerkt aan de renovatie van rioolgemalen. De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind oktober. Tijdens de renovatie worden onderdelen van de gemalen vervangen en vernieuwd, zodat het transport van afvalwater betrouwbaar blijft. Op sommige locaties gelden tijdelijke afzettingen of parkeerverboden. Inwoners die hier direct gevolgen van ondervinden hebben een brief met meer informatie ontvangen. Rechtnieuws 1 VV Nieuwenhoorn heeft per juni 2026 een nieuwe technische commissie opgericht. De commissie richt zich op de ontwikkeling van het jeugdvoetbal, het bewaken van het technisch beleid en de begeleiding van trainers en spelers. Ook het uitdragen van een duidelijke voetbalvisie staat centraal. De commissie bestaat uit Frederik Nieuwland, Martin Krekel, Zon Bouwman, Werner de Nienkempen, Kenneth Philips, Patrick Jongeneel en Dennis van Elk. Zaterdag vond in Geervliet de 45e editie van de Rommelmarkt plaats. Honderden bezoekers kwamen voor speelgoed, boeken en huishoudelijke artikelen. De opbrengst van meer dan €12.500 gaat volledig naar het restauratiefonds van de Onze Lieve Vrouwenkerk. De organisatoren beschouwen dit als een prachtig resultaat. De markt is een begrip in de regio, dankzij jarenlange inzet. Coalitiepartijen ONS en PVDA willen de kermis in Spijkenisse verplaatsen naar het Marktplein in het centrum. Tijdens een debat in het stadhuis werd duidelijk dat de toekomst van de kermis waarschijnlijk niet op Sportpark Oostbroek ligt. De gemeenteraad had toestemming gegeven voor een proef, waarbij de kermis de gemeente niets mocht kosten, maar de gemeente moest uiteindelijk €37.000 bijleggen. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
2: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en stuiterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
4: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
5: Kooi- en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoeksewaard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooicarehoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.

0: beste muziek hoor je gegarandeerd hier. Dit is Link.
1: This is the remix. The Jeeps pump this new remix. Uh-huh.

0: Link reclame. Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday Zelfvoetsluis.
1: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday Zelfvoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Zelfvoetsluis.
1: Check sundays.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij een schietpartij aan de sportlaan in Gouda is maandagavond 1 persoon zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht en zoekt naar een verdachte. Hulpdiensten kwamen massaal in actie, inclusief een traumahelikopter en politiehelikopter. Naast het slachtoffer werd een fatbike gevonden. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat de Israëlische troepen in Libanon, Gaza en Syrië blijven, zolang dat nodig is. Na het vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran verdedigde hij de militaire acties tegen Iran.

0: Netanyahu erkende daarnaast dat hij niet altijd dezelfde standpunten deelt als president Trump. De vergunning voor de marathon van Snake is ingetrokken omdat het EHBO-plan was opgesteld door een veroordeelde nep-ambulancebroeder uit Groningen. Volgens nu.nl zegt de organisatie hiervan niet op de hoogte te zijn geweest. De gemeente trok de vergunningen in na de ontdekking. Het is nog onduidelijk of het evenement zaterdag alsnog doorgaat. Een Amerikaanse bommenwerper van het type B-52 is kort na het opstijgen neergestort nabij Edwards Air Force Base in Californië. Hulpdiensten kwamen direct in actie. Over eventuele slachtoffers en de exacte locatie van de crash is nog niets bekend. Volgens lokale media is de rookontwikkeling in de wijde omgeving zichtbaar. En dan het weer. Het is bewolkt en vannacht is er kans op een enkele bui. De temperatuur daalt naar 7 tot 13 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
3: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
4: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
5: Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een

0: reclame.
1: Fireball.
2: Link reclame.
3: Banketbakkerij Smeets staat al drie generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
4: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons over de terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
5: Je bent er de hele dag voor anderen. Voor je gezin, op je werk, voor iedereen. Maar wanneer neem je nou eigenlijk de tijd voor jezelf? Bij Murata Japanese Head Spa in Spijkenisse ervaar je een unieke Japanse wellnessbeleving voor hoofd, haar en geest. Warm water, zachte aanrakingen en volledige ontspanning. Reserveer jouw moment van rust online via muratajapaneseheadspa.nl. Elke dag geopend van 10 tot 10.
2: Regio Nieuws op Link.
6: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Rechtnieuws 1 VV Nieuwhoorn heeft per juni 2026 een nieuwe technische commissie opgericht. De commissie richt zich op de ontwikkeling van het jeugdvoetbal, het bewaken van technisch beleid en de begeleiding van trainers en spelers. Ook het uitdragen van een duidelijke voetbalvisie staat centraal. De commissie bestaat uit Frederik Nieuwland, Martin Krekel, Zon Bouwman, Werner de Nienkempen, Kenneth Philips, Patrick Jongeneel en Dennis van Elk. Vanaf vandaag wordt in Nissewaard gewerkt aan de renovatie van rioolgemalen. De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind oktober. Tijdens de renovatie worden onderdelen van de gemalen vervangen en vernieuwd, zodat het transport van afvalwater betrouwbaar blijft. Op sommige locaties gelden tijdelijke afzettingen of parkeerverboden. Inwoners die hier direct gevolgen van ondervinden, hebben een brief met meer informatie ontvangen. Coalitiepartijen ONS en PVDA willen de kermis in Spijkenisse verplaatsen naar het Marktplein in het centrum. Tijdens een debat in het stadhuis werd duidelijk dat de toekomst van de kermis waarschijnlijk niet op Sportpark Oostbroek ligt. De gemeenteraad had toestemming gegeven voor een proef, waarbij de kermis de gemeente niets mocht kosten, maar de gemeente moest uiteindelijk €37.000 bijleggen. Van woensdag 17 juni tot en met vrijdag 19 juni vinden in Hellevoetsluis werkzaamheden plaats op twee kruispunten. Op het

0: Kruispunt Nieuweweg/Nijverheidsweg en het kruispunt De Sprong/Amnesty Internationaal aan worden verkeerslichten, besturingskasten en drukknoppen vervangen. Beide kruispunten blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar, maar er is wel sprake van een wegversmalling. Vrijdagmiddag 19 juni zijn beide kruispunten weer volledig open. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
2: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
3: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
4: Carveco Zuidland is het vertrouwadres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl. En nu

0: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
1: Ik ben Dank van de Klucht. Dit is het nieuws. De 2 vervuilende kooksgasfabrieken van Tata Steel in IJmuiden krijgen voorlopig geen sluitingsdatum. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied bereidt sinds een maand voor op intrekking van de vergunningen. De verouderde fabrieken overschrijden structureel de milieunormen. Tata Steel wil ze versneld sluiten. Gisteravond is het bij het aanmeldcentrum in Ter Apel uit de hand gelopen tussen meerdere asielzoekers. Politie en beveiligers grepen in en zetten tenminste 2 personen aan de grond. Hulporganisaties waarschuwden al langer voor oplopende spanning op het terrein. Dit weekend was er al een incident waarbij een mes werd getrokken. Het Hongaarse parlement heeft ingestemd met een grondwetswijziging die de ambtstermijn van de premier tot maximaal 8 jaar beperkt. De maatregel geldt met terugwerkende kracht vanaf 2 mei 1990... en voorkomt dat Viktor Orbán opnieuw premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán beschouwt dit als een persoonlijke aanval. De president moet de wet nog wel ondertekenen. En de marathon in Sneek gaat zaterdag niet door en wordt verplaatst naar het najaar. De gemeente trok de vergunning in nadat bleek dat het EHBO-plan was opgesteld door een 22-jarige man die dit jaar terecht stond het uitgeven van zichzelf voor een ambulancebroeder. De organisatie zegt geschrokken te zijn van deze situatie. En dan het weer. Vanochtend is er veel bewolking met kans op buien in het oosten. Gedurende de ochtend nemen de buien kansen af en breekt de zon door. Later lopen de temperaturen op naar zo'n 14 tot 19 graden. In Noord-Nederland waait een matige oostenwind. En tot zover het nieuws.
0: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een nieuw uur Link. Een nieuw uur Link.

0: Link Actueel.
1: Aankomende vrijdag 19 juni staat de nieuwe editie van de skateparade Rollevoetsluis op het programma. Skaters kunnen tijdens Rollevoetsluis tussen 7 en 10 uur 's avonds deelnemen aan een route van ongeveer 10 kilometer en met elkaar skaten door Hellevoetsluis en omgeving. De skatetocht zal muzikaal begeleid worden door middel van een DJ-trailer van Link Media. Meer informatie en de gehele route van aankomende vrijdag tijdens Rollevoetsluis vind je op rollevoetsluis.nl.
2: Wel eens een lekker stopcontact gepakt?
3: Dan zetten we 230 op je radio.
2: Het is Link en

0: Link actueel.
1: Zondag 28 juni kun je tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags weer op kinderboerderij De Kerkensteen Hellevoetsluis terecht voor een kofferbak- en kleedjesmarkt. Tijdens de markt kun je langs allerlei kofferbakken en kleedjes lopen om tweedehands spullen te kopen. Meer informatie over de kofferbak- en kleedjesmarkt bij De Kerkensteen vind je op dekerkensteen.nl.

0: Regio Nieuws op Link.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Rechtnieuws 1 VV Nieuwhoorn heeft per juni 2026 een nieuwe technische commissie opgericht. De commissie richt zich op de ontwikkeling van het jeugdvoetbal, het bewaken van het technisch beleid en de begeleiding van trainers en spelers. Ook het uitdragen van een duidelijk voetbalvisie staat centraal. De commissie bestaat uit Frederik Nieuwland, Martin Krekel, John Bouwman, Werner de Nienkempe, Kenneth Philips, Patrick Jongeneel en Dennis van Elk. Vanaf vandaag wordt in Nissewaard gewerkt aan de renovatie van rioolgemalen. De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind oktober. Tijdens de renovatie worden onderdelen van de gemalen vervangen en vernieuwd, zodat het transport van afvalwater betrouwbaar blijft. Op sommige locaties gelden tijdelijke afzettingen of parkeerverboden. Inwoners die hier direct gevolgen van ondervinden, hebben een brief met meer informatie ontvangen. Van woensdag 17 juni tot en met vrijdag 19 juni vinden in Hellevoetsluis werkzaamheden plaats op twee kruispunten. Op het kruispunt Nieuweweg/Nijverheidsweg en het kruispunt De Sprong/Amnesty Internationaallaan worden verkeerslichten, besturingskasten en drukknoppen vervangen. Beide kruispunten blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar, maar er is wel sprake van een wegversmalling. Vrijdagmiddag 19 juni zijn beide kruispunten weer volledig open. Coalitiepartijen ONS en PVDA willen de kermis in Spijkenisse verplaatsen naar het Marktplein in het centrum. Tijdens een debat in het stadhuis werd duidelijk dat de toekomst van de kermis waarschijnlijk niet op Sportpark Oostbroek ligt. De gemeenteraad had toestemming gegeven voor een proef, waarbij de kermis de gemeente niets mocht kosten, maar de gemeente moest uiteindelijk €37.000 bijleggen. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
2: Link weer.
3: Vanochtend is er veel bewolking met kans op buien in het oosten. Gedurende de ochtend nemen de buienkansen af en breekt de zon door. Later lopen de temperaturen op naar zo'n 14 tot 19 graden. In Noord-Nederland wordt een matige oostenwind.
0: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: Link actueel.
1: Zondag 28 juni vinden tussen 2 en 4 uur 's middags verschillende demonstraties met historische kanonnen plaats vanaf het Zuidfront in Hellevoetsluis. De Hellevoetse kanoniers laten zien hoe de kanonnen in hun werk gaan en kunnen hier ook meer over vertellen aan bezoekers. Meer informatie over de demonstraties vind je op schietverenigingHellevoetsluis.nl.
0: Het vergt het maximale van je radio, maar dan heb je ook wat. Dit is Link.
2: Come on, yeah.

0: Link Actueel.
1: Iedere maand wordt in Spijkenisse het Alzheimercafé georganiseerd als trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Bij iedere editie staat een ander onderwerp centraal en aankomende dinsdag staat een nieuwe bijeenkomst op het programma. Net die van Stichting Welzijn Ouderen vertelde je meer over.
2: Nou ja, het Alzheimercafé dat is in 1997 al opgericht in Nederland. En dat is ontstaan door een initiatief van een psycholoog. En hij wilde graag een laagdrempelige, gastvrije ontmoetingsplek creëren, waarin dan mensen met dementie, hun naasten, zorgverleners enzovoort, ongedwongen met elkaar konden praten over de ziekte. Het Alzheimercafé in Spijkenisse is 18 jaar geleden opgericht. En dat hebben wij in Spijkenisse in ontmoetingsruimte De Mei heet dat. Dat is aan de Winston Churchill-laan. En wij hebben daar iedere derde dinsdag van de maand hebben wij daar een Alzheimercafé. Nou, we hebben komende dinsdag 16 juni hebben wij een thema.

0: Wij noemen dat bijvoorbeeld thema's, activiteiten voor deelnemers met beginnende dementie. We hebben dan twee gastsprekers, Monica van Riet, zij is coördinator dagbesteding, en Emile Tijl, zij is vakdocent bij de SWO Spijkenisse. En we gaan dan een korte workshop stoelyoga geven. En de bezoekers van deze avond komen ook daadwerkelijk in beweging, want die mogen ook allemaal meedoen.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
2: Welkom bij Link. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Je luistert naar Link. Just a glimpse was enough. The slightest hint of your touch.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de

0: of stucwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand, dat is wel zo makkelijk.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
3: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
4: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 6:00.
5: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
6: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De 2 vervuilende kooksgasfabrieken van Tata Steel in IJmuiden krijgen voorlopig geen sluitingsdatum. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied bereidt sinds een maand voor op intrekking van de vergunningen. De verouderde fabrieken overschrijden structureel de milieunormen. Tata Steel wil ze versneld sluiten. Gisteravond is het bij het aanmeldcentrum in Ter Apel uit de hand gelopen tussen meerdere asielzoekers. Politie en beveiligers grepen in en zetten tenminste 2 personen aan de grond. Hulporganisaties waarschuwden al langer voor oplopende spanning op het terrein. Dit weekend was er al een incident waarbij een mes werd getrokken. Het Hongaarse parlement heeft ingestemd met een grondwetswijziging die de ambtstermijn van de premier tot maximaal 8 jaar beperkt. De maatregel geldt met terugwerkende kracht vanaf 2 mei 1990... en voorkomt dat Viktor Orbán opnieuw premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán beschouwt dit als een persoonlijke aanval. De president moet de wet nog wel ondertekenen. En de marathon in Sneek gaat zaterdag niet door en wordt verplaatst naar het najaar. De gemeente trok de vergunning in nadat bleek dat het

0: EHBO-plan was opgesteld door een 22-jarige man die dit jaar terecht stond voor het uitgeven van zichzelf voor een ambulancebroeder. De organisatie zegt geschrokken te zijn van deze situatie. En dan het weer. Vanochtend is er veel bewolking met kans op buien in het oosten. Gedurende de ochtend nemen de buienkansen af en breekt de zon door. Later lopen de temperaturen op naar zo'n 14 tot 19 graden. In Noord-Nederland waait een matige oostenwind. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
4: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.
5: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoet Sluis.
6: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebakken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
5: Sunday's Hellevoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoet Sluis.
6: Check sundays.nl.
3: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
4: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
7: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
7: Met een nieuw uur, Link. Een nieuw uur.

0: Link Actueel.
1: Van vrijdag 26 juni tot en met zondag 28 juni zetten kunstenaars in de regio hun atelier open en kun je op verschillende locaties terecht voor gastkunstenaars. Tijdens Kunstwerk Route West-Voorne kun je op alle drie de dagen tussen 11 uur 's ochtends en 5 uur 's middags op een laagdrempelige manier kennis maken met kunstenaars en hun kunst. Meer informatie over de Kunstwerk Route West-Voorne vind je op kunstwerkwestvoorne.nl.
2: Laat al die andere radiostations maar beloven.
0: Wij doen het.
2: Doen het.

0: Link Actueel.
1: Organiseer jij binnenkort een leuke activiteit of heb je een nieuwstip voor onze redactie? Via radio, televisie en online blijf je bij Link Media 24/7 op de hoogte van het laatste nieuws op Voorneputten. Onze redactie is altijd op zoek naar nieuws en daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken. Mail naar redactie@linkmedia.nl en wie weet komt jouw tip binnenkort langs op de kanalen van Link Media.
0: Informatie uit je eigen woonplaats?

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
3: Hey, kruidenkoker.
4: Ja, wat nou weer?
3: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
4: Nee, nog niet.
3: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
4: Oh ja, joh.
3: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
4: Nou, dat heb je goed gedaan.
3: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
4: Zeker.
3: Ja toch, niet dan? Echt wel.
5: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoog.
6: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan. Tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 6:30.
0: Regio Nieuws op Link.
7: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
8: Nederlanders verhuizen steeds vaker over grotere afstanden. Sinds de coronapandemie het stuk dat thuiswerken heeft genormaliseerd. Het kadaster meldt dat nog slechts 58% van de huizenkopers binnen de eigen gemeente blijft wonen. Ook verhuizingen naar buurgemeenten nemen af, wat een duidelijke verschuiving in het woongedrag van de Nederlandse bevolking laat zien. Van alle mensen die vorig jaar een woning in Nissewaard hebben gekocht, kwam 48%

0: 40% van buiten de gemeente. Bibliotheek Zuid-Hollandse Eilanden is genomineerd voor de titel Beste Biep van Nederland 2026. De nominatie betreft twee vestigingen in Hellevoetsluis. De bibliotheek in Cultuurhuis Nieuwe Vesten en die in de Struitse Hoek. De vakjury beoordeelt bibliotheken op maatschappelijke betekenis, verbinding met de lokale gemeenschap en impact voor inwoners. De bibliotheek is één van de vijf genomineerden. Zwanengroep Zuid-Holland heeft zaterdag een gewonde zwaan gered bij het Annabos in Rokanje. Een vrouw die haar hond uitliet ontdekte het dier dat onder het bloed zat. Omdat de zwaan zich via het water kon verplaatsen, lieten vrijwilligers een boot te water via een nabijgelegen polder weg. Na meerdere pogingen lukte het om de zwaan in een doodlopend stuk water in te sluiten en te vangen. De zwaan is naar de vogelopvang gebracht. VVD Nissewaard maakt zich zorgen over de toenemende hoeveelheid afval die naast grondcontainers wordt achtergelaten. De partij roept het college op om proactief te handelen en regelmatig langs verzamelpunten te gaan om bijgeplaatst afval direct te verwijderen. Momenteel wordt 1 op de 3 daders opgespoord en verantwoordelijk gehouden. De VVD wil dat dit wordt aangepakt in samenwerking met Voorne Putten Werkt en Rijnis. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Vanochtend is er veel bewolking met kans op buien in het oosten. Gedurende de ochtend nemen de buien kansen af en breekt de zon door. Later lopen de temperaturen op naar zo'n 14 tot 19 graden. In Noord-Nederland waait een matige oostenwind.
3: En nu terug naar de muziek. Dit is Link. Link reclame.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
6: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
7: Je bent er de hele dag voor anderen. Voor je gezin, op je werk, voor iedereen. Maar wanneer neem je nou eigenlijk tijd voor jezelf? Bij Murata Japanese Head Spa in Spijkenisse ervaar je een unieke Japanse wellnessbeleving voor hoofd, haar en geest. Warm water, zachte aanrakingen en volledige ontspanning. Reserveer jouw moment van rust online via muratajapaneseheadspa.nl. Elke dag geopend van 10 tot 10.

0: Link actueel.
1: Zaterdag 27 juni en zondag 28 juni kun je terecht voor een zomerevenement aan het Oostvoornse Meer. Bezoekers kunnen 2 dagen lang terecht voor clinics, windsurfwedstrijden, foodtrucks, kinderactiviteiten en een groot eindfeest met DJ's. Meer informatie hierover vind je op www.sv.nl.
0: Kokend heet. Overal en altijd.

0: Link Aquil.
1: Zondag 28 juni kun je tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags weer op kinderboerderij De Kerkensteen Hellevoetsluis terecht voor een kofferbak- en kleedjesmarkt. Tijdens de markt kun je langs allerlei kofferbakken en kleedjes lopen om tweedehands spullen te kopen. Meer informatie over de kofferbak- en kleedjesmarkt bij De Kerkensteen vind je op dekerkensteen.nl.
0: De beste programma's en de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar hoor je op Link. Dat is Link.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
3: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
4: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
5: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielle jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 7 uur.
6: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
7: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Irene Wüst is benoemd tot chef de mission van de Olympische Zomerspelen van 2028 in Los Angeles. De 40-jarige oudschaatster neemt het stokje over van Pieter van der Hogeband. Bevalt die samenwerking, dan bekleedt ze die functie ook tijdens de winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. Wüst is de eerste vrouw in deze functie voor de valide sporters. Een B-52-bommenwerper van de Amerikaanse luchtmacht is kort na het opstijgen neergestort bij Los Angeles. Bij het ongeluk zijn 8 Amerikaanse bemanningsleden om het leven gekomen. Het toestel voerde een routinemissie uit waarbij een nieuw radarsysteem getest zou worden. Onder de doden zijn 2 medewerkers van Boeing. De 2 vervuilende kooksgasfabrieken van Tata Steel in IJmuiden krijgen voorlopig geen sluitingsdatum. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied bereidt sinds een maand voor op intrekking van de vergunningen. De verouderde fabrieken overschrijden structureel de milieunormen. Tata Steel wil ze versneld sluiten. Gisteravond is het bij het aanmeldcentrum in Ter Apel uit de hand gelopen tussen meerdere asielzoekers. Politie en beveiligers grepen in en zetten tenminste 2 personen aan de grond. Hulporganisaties waarschuwden al langer voor oplopende spanning op het terrein. Dit weekend was er een incident waarbij een mes werd getrokken. En dan het weer. Vanochtend is er veel bewolking met kans op buien in het oosten. Gedurende de ochtend nemen de buien kansen af en breekt de zon door. Later lopen de temperaturen op naar zo'n 14 tot 19 graden. In Noord-Nederland waait een matige oostenwind. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen je lichaam en

0: geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog afspraak op bewellforne.nl. Bewellforne. Balans begint hier.
1: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beautysalon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audicien die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
5: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
4: Met een nieuw uur Link.

0: Link Actueel.
1: Aankomende zaterdag 20 juni staat Tour Langs de Boer weer op het programma in de regio Voorne-Putten. Je kunt tijdens Tour Langs de Boer kennis maken met allerlei lokale boerenbedrijven, waarbij de bedrijven de deuren openen voor het publiek. Boerderijwinkel Zevenbergen uit Zuidland is een van de deelnemende bedrijven. En Yvonne van de boerderijwinkel vertelt meer over wat je bij deze locatie kunt verwachten.
2: Wij hebben een boerderijwinkeltje. Het is een klein winkeltje in een oud pand. Oud wagenhuis wat bij de boerderij hoort. En

0: een schattig winkeltje. En wij willen eigenlijk het lekkerste uit de buurt verzamelen in onze winkel. En dat lukt aardig, moet ik zeggen. En ja, dat is groente en fruit, maar dat zijn ook delicatessen. En ja, eigenlijk heeft bijna elk ding in ons winkeltje wel een verhaal, zeg maar, waar wij graag over vertellen. Wat ik ga doen is mensen wat laten proeven. En ze kunnen lekker gaan zitten bij ons. Wij hebben voor de winkel een terras met twee grote picknicktafels staan. En nou, daar kan je gewoon gezellig gaan zitten. Daar lopen de eenden, daar lopen de kippen. En dat is gewoon heerlijk, even zitten en tot rust komen. En ondertussen kan ik wat dingetjes laten proeven waarvan ik denk dat ze interessant zijn.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
2: De beste programma's. Regio Nieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Link actueel.
1: Ben je ook online op zoek naar het laatste nieuws uit de regio Voorne-Putten? Ga dan naar onze website linkmedia.nl voor actueel nieuws uit jouw eigen omgeving. Wil je een tip over nieuws doorsturen naar de redactie? Stuur dan een mail naar redactie@linkmedia.nl of neem telefonisch contact op door te bellen naar 0181 20 10 20.
0: Het ritme van de regio.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Je bent er de hele dag voor anderen. Voor je gezin, op je werk, voor iedereen. Maar wanneer neem je nou eigenlijk de tijd voor jezelf? Bij Murata Japanese Head Spa in Spijkenisse ervaar je een unieke Japanse wellnessbeleving voor hoofd, haar en geest. Warm water, zachte aanrakingen en volledige ontspanning. Reserveer jouw moment van rust online via muratajapaneseheadspa.nl. Elke dag geopend van 10 tot 10.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 19:30.
0: Regio Nieuws op Link.
5: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
6: Nederlanders verhuizen steeds vaker over grotere afstanden. Sinds de coronapandemie het structureel thuiswerk heeft genormaliseerd. Het kadaster meldt dat nog slechts 58% van de huizenkopers binnen de eigen gemeente blijft wonen. Ook verhuizingen naar buurgemeenten nemen af, wat een duidelijke verschuiving in het woongedrag van de Nederlandse bevolking laat zien. Van alle mensen die vorig jaar een woning in Nissewaard hebben gekocht, kwam 48% van buiten de gemeente. Bibliotheek Zuid-Hollandse Eilanden is genomineerd voor de titel Beste Biep van Nederland 2026. De nominatie betreft twee vestigingen in Hellevoetsluis. De bibliotheek in Cultuurhuis Nieuwe Vesten en die in de Struitse Hoek. De vakjury beoordeelt bibliotheken op maatschappelijke betekenis, verbinding met de lokale gemeenschap en impact voor inwoners. De bibliotheek is één van de vijf genomineerden. VVD Nissewaard maakt zich zorgen over de toenemende hoeveelheid afval die naast grondcontainers wordt achtergelaten. De partij roept het college op om proactief te handelen en regelmatig langs verzamelpunten te gaan om bijgeplaatst afval direct te verwijderen. Momenteel wordt 1 op de 3 daders opgespoord en verantwoordelijk gehouden. De VVD wil dat dit wordt aangepakt in samenwerking met Voorne Putten Werkt en Rijnis. Zwanengroep Zuid-Holland heeft zaterdag een gewonde zwaan gered bij het Annabos in Rokanje. Een vrouw die haar hond uitliet ontdekte het dier dat onder het bloed zat. Omdat de zwaan zich via het water kon verplaatsen, lieten vrijwilligers een boot te water via een nabijgelegen pont.

0: Polderweg. Na meerdere pogingen lukte het om de zwaan in een doodlopend stuk water in te sluiten en te vangen. De zwaan is naar de vogelopvang gebracht. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Vanochtend is er veel bewolking met kans op buien in het oosten. Gedurende de ochtend nemen de buien kansen af en breekt de zon door. Later lopen de temperaturen op naar zo'n 14 tot 19 graden. In Noord-Nederland waait een matige oostenwind.
3: Link reclame.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmensen van klusbedrijf Hellevoets inschakelt.
6: Bouwen, verbouwen of renoveren. Klusbedrijf Hellevoets maakt het mooi.
5: Schilder of stukwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk. Klusbedrijf Hellevoets klaart de klus snel en met volledige garantie.
6: Klusbedrijf Hellevoets.nl.
5: Alles in één hand, dat is wel zo makkelijk.
7: Alle eendjes zwemmen in het water.
8: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
9: Doe eens gek. Huur een eend.
8: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Chevaux en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
10: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
11: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio, met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.

0: Link Actueel.
1: Aankomende vrijdag 19 juni staat een nieuwe editie van de skateparade Rollevoetsluis op het programma. Skaters kunnen tijdens Rollevoetsluis tussen 7 en 10 uur 's avonds deelnemen aan een route van ongeveer 10 kilometer en met elkaar skaten door Hellevoetsluis en omgeving. De skatetocht zal muzikaal begeleid worden door middel van een DJ-trailer van Link Media. Meer informatie en de gehele route van aankomende vrijdag tijdens Rollevoetsluis vind je op rollevoetsluis.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Link Actueel.
1: DJ Raymond S. is een DJ die van ieder optreden een groot feest maakt. Of het nu gaat om een bruiloft of een optreden op een groot festival, met zijn brede repertoire aan muziek maakt hij er overal een groot feest van. In het verleden trad hij onder andere op in Brielle en is hij ook regelmatig bij Club Feyenoord te vinden voor optredens. Hoe kijkt hij zelf naar zijn muzikale carrière en wat zijn de plannen voor de toekomst? Raymond schoof aan in de studio van Link om hier meer over te vertellen.
2: Ja, ik doe het al de hele tijd. Ik denk nu zo rond zo'n 15 jaar ongeveer dat ik bezig ben met mijn muziek. En inderdaad veel bij Feyenoord. Dus daar ben ik wel heel trots op natuurlijk. Onder andere ook bij de Vrienden Live, maar ook in Club de Mix in Brielle een aantal keren. In ieder geval dat was een aantal jaren geleden was dat natuurlijk booming. En voor de rest heel veel bruiloften, bedrijfsfeesten en eigenlijk... van alles. Dus ik ben ook een allround DJ en ik kan in principe gewoon alles draaien. Dus ik vraag ook altijd aan het stel of aan de organisatie van, hey, wat wil je horen? Dat is even in tegenstelling tot bijvoorbeeld een Afrojack of een andere DJ die zich echt focust op één genre. Ja. Kan ik me een soort aanpassen aan het publiek. Ik vind gewoon creatief bezig zijn met muziek vind ik gewoon heel leuk om te doen. En je weet zelf ook als DJ dat er bepaalde techniek bij komt kijken. Dus het gelijkzetten van nummers en bepaalde snelheden. En als je eenmaal de techniek beheerst, dus als je eenmaal weet van hoe snel een nummer gaat en waar... het nummer mee begint, dus was de intro en op een gegeven moment waar je moet instarten, dan kan je eigenlijk ieder nummer in elkaar mixen. Want dit nummer is eigenlijk als het ware hetzelfde opgebouwd. Vind ik dat leuk om dat uit te zoeken. En dat is voor mij weer wat nieuws. Dus dan geeft dat voor mij weer een uitdaging om dat op die manier dan weer tot succes te maken.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: Het vergt het maximale van je radio, maar...

0: Tank reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
3: De allerlekkerste gerechten, die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groenten en fruit met een lach.
4: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Briele jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 8 uur.
0: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
5: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Nederlanders tonen minder interesse en vertrouwen in het dagelijkse nieuws dan voorheen. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde Digital News Report. Vooral jongeren tussen de 18 en 34 jaar haken af. Sinds 2018 daalde de belangstelling van 61 naar 45%, terwijl de groep zonder interesse fors groeide naar 14%. Een 44-jarige Rus die kritisch over Vladimir Poetin schreef is maandag in het oosten van Polen doodgeschoten. De schietpartij vond plaats in Podlaska, dicht bij de grens met Belarus. De Poolse politie vermoedt de moordzaak, maar kent het motief nog niet. Er is nog geen verdachte opgepakt. Irene Wüst is benoemd tot chef de mission van de Olympische Zomerspelen van 2028 in Los Angeles. De 40-jarige oudschaatster neemt het stokje over van Pieter van der Hogeband. Bevalt die samenwerking, dan bekleedt ze die functie ook tijdens de winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. Wüst is de eerste vrouw in deze functie voor de valide sporters. Een B-52-bommenwerper van de Amerikaanse luchtmacht is kort na het opstijgen neergestort bij Los Angeles. Bij het ongeluk zijn 8 Amerikaanse bemanningsleden om het leven gekomen. Het toestel voerde een routinemissie uit waarbij een nieuw radarsysteem getest zou worden. Onder de doden zijn 2 medewerkers van Boeing. En dan het weer. Vanochtend is er veel bewolking met kans op buien in het oosten. Gedurende de ochtend nemen de buien kansen af en breekt de zon door. Later lopen de temperaturen op naar zo'n 14 tot 19 graden. In Noord-Nederland waait een matige oostenwind. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
7: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
8: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
9: De beste programma's, informatie uit jouw eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
10: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
9: Met een nieuw uur Link.
10: Een nieuw uur Link.

0: Link actueel.
1: Donderdag 2 juli sluit het Randstedelijk Mannenkoor onder leiding van dirigent Arjan Breukhoven het seizoen af in samenwerking met NIS. Jonge talenten krijgen tijdens het concert een podium om te laten zien wat ze kunnen. Het zomeravondconcert vindt tussen 19:30 en 21:00 s'avonds plaats in de verbinding aan de Eikelaan 2 in Spijkenisse. Meer informatie vind je op randstedelijkmannenkoor.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Link Actueel.
1: Van woensdag 24 juni tot en met zondag 28 juni is het tijd voor een nieuwe editie van de Kermis aan het Woord Bouwenplein in Hellevoetsluis. Ook dit jaar komen er weer tientallen attracties voor jong en oud naar Hellevoetsluis. Meer informatie en de openingstijden van de kermis vind je op kermis.nu.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoog.
5: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 8:30.
6: Regio Nieuws op Link.
7: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
8: Nederlanders verhuizen steeds vaker over grotere afstanden. Sinds de coronapandemie het structureel thuiswerken heeft genormaliseerd. Het kadaster meldt dat nog slechts 58% van de huizenkopers binnen de eigen gemeente blijft wonen. Ook verhuizingen naar buurgemeenten nemen af, wat een duidelijke verschuiving in het woongedrag van de Nederlandse bevolking laat zien. Van alle mensen die vorig jaar een woning in Nissewaard hebben gekocht, kwam 48% van buiten de gemeente. Bibliotheek Zuid-Hollandse Eilanden is genomineerd voor de titel Beste Biep van Nederland 2026. De nominatie betreft twee vestigingen in Hellevoetsluis. De bibliotheek in Cultuurhuis Nieuwe Vesten en die in de Struitse Hoek. De vakjury beoordeelt bibliotheken op maatschappelijke betekenis, verbinding met de lokale gemeenschap en impact voor inwoners. De bibliotheek is één van de vijf genomineerden. VVD Nissewaard maakt zich zorgen over de toenemende hoeveelheid afval die naast grondcontainers wordt achtergelaten. De partij roept het college op om proactief te handelen en regelmatig langs verzamelpunten te gaan om bijgeplaatst afval direct te verwijderen. Momenteel wordt 1 op de 3 daders opgespoord en verantwoordelijk gehouden. De VVD wil dat dit wordt aangepakt in samenwerking met Voorne Putten Werkt en Rijnis. Zwanengroep Zuid-Holland heeft zaterdag een gewonde zwaan gered bij het Annabos in Rokanje. Een vrouw die haar hond uitliet ontdekte het dier dat onder het bloed zat. Omdat de zwaan zich via het water kon verplaatsen, liet de vrijwilligers hem te water via een nabijgelegen polder weg. Na meerdere pogingen lukte het om de zwaan in een doodlopend stuk water in te sluiten en te vangen. De zwaan is naar de vogelopvang gebracht. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
9: Link weer.
10: Vanochtend is er veel bewolking met buien in het oosten. Gedurende de ochtend nemen de buien kansen af en breekt de zon door. Later lopen de temperaturen op naar zo'n 14 tot 19 graden. In Noord-Nederland waait een matige oostenwind.
0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
11: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Wil je het hele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
13: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
12: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
13: Check sundays.nl.
14: En nu terug naar de

0: Link actueel.
1: Aankomende zaterdag 20 juni staat Tour Langs de Boer weer op het programma in de regio Voorne-Putten. Je kunt tijdens Tour Langs de Boer kennis maken met allerlei lokale boerenbedrijven, waarbij de bedrijven de deuren openen voor het publiek. Boerderijwinkel Zevenbergen uit Zuidland is een van de deelnemende bedrijven en Yvonne van de Boerderijwinkel vertelt meer over wat je bij deze locatie kunt verwachten.
2: Wij hebben een boerderijwinkeltje. Het is een klein winkeltje in een oud pand, oud wagenhuis wat bij de boerderij hoort. En het is een schattig winkeltje en wij willen eigenlijk het lekkerste uit de buurt verzamelen in onze winkel. En dat lukt aardig, moet ik zeggen. En dat is groente en fruit, maar dat zijn ook delicatessen. En eigenlijk heeft bijna elk ding in ons winkeltje wel een verhaal, zeg maar, waar wij graag over vertellen. Wat ik ga doen is mensen wat laten proeven. En ze kunnen lekker gaan zitten bij ons. Wij hebben voor de winkel een terras met twee grote picknicktafels staan. En daar kan je gewoon gezellig gaan zitten. Daar lopen de eenden, daar lopen de kippen. En dat is gewoon heerlijk, even zitten en tot rust komen. En ondertussen kan ik wat dingen laten proeven waarvan ik denk dat ze interessant zijn.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Link actueel.
1: DJ Raymond S. is een DJ die van ieder optreden een groot feest maakt. Of het nu gaat om een bruiloft of een optreden op een groot festival, met zijn brede repertoire aan muziek maakt hij er overal een groot feest van. In het verleden trad hij onder andere op in Brielle en is hij ook regelmatig bij voetbalclub Feyenoord te vinden voor optredens. Hoe kijkt hij zelf naar zijn muzikale carrière en wat zijn de plannen voor de toekomst? Raymond schoof aan in de studio van Link om hier meer over te vertellen.
2: Ja, ik doe het al de hele tijd. Ik denk nu zo rond zo'n 15 jaar ongeveer dat ik bezig ben met muziek. En inderdaad veel bij Feyenoord. Dus daar ben ik wel heel trots op natuurlijk. Onder andere ook bij de Vrienden Live, maar ook in de Club De Mix in Brielle een aantal keren. In ieder geval dat was een aantal jaren geleden was dat natuurlijk booming. En voor de rest heel veel bruiloften, bedrijfsfeesten en eigenlijk... van alles. Dus ik ben ook een allround DJ en ik kan in principe gewoon alles draaien. Dus ik vraag ook altijd aan het stel of aan de organisatie van, wat wil je horen? Dat is even in tegenstelling tot bijvoorbeeld een Afrojack of een andere DJ die zich echt focust op één genre. Ja. Kan ik me een soort aanpassen aan het publiek. Ik vind gewoon het creatief bezig zijn met muziek vind ik gewoon heel leuk om te doen. En je weet zelf ook als DJ dat er bepaalde techniek bij komt kijken. Dus het gelijkzetten van nummers en bepaalde snelheden. En als je eenmaal de techniek beheerst, dus als je eenmaal weet van hoe snel een nummer gaat en waar... het nummer mee begint, dus was de intro en op een gegeven moment waar je moet instarten, dan kan je eigenlijk ieder nummer in elkaar mixen. Want ieder nummer is eigenlijk als het ware hetzelfde opgebouwd. Zodoende vind ik dat leuk om dat uit te zoeken. En dat is voor mij weer wat nieuws. Dus dan geeft dat voor mij weer een uitdaging om dat op die manier dan weer tot succes te maken.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.

0: Kiss.
1: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
2: Link reclame.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
5: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl.
6: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systeem. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 9 uur.
7: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
8: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een 2-jarig jongetje is overleden na een val uit een raam op de tweede verdieping in Rotterdam. Het tragische ongeluk gebeurde gisteravond aan de Frans Bekkerstraat in de wijk Saarloos. Ondanks reanimatie door toegesnelde hulpdienst en vervoer naar het ziekenhuis is het slachtoffertje aan zijn zware verwondingen in het ziekenhuis bezweken. Venezuela moderniseert het verouderde elektriciteitsnet via een nieuwe overeenkomst met het Amerikaanse bedrijf General Electric. Deze samenwerking moet de dagelijkse stroomstoringen van 10 uur beëindigen. Interim-president Delcy Rodríguez noemt het herstel van de essentiële dienst een historische stap voor het land na jaren van zware achteruitgang. Nederlanders tonen minder interesse en vertrouwen in het dagelijkse nieuws dan voorheen. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde Digital News Report. Vooral jongeren tussen de 18 en 34 jaar haken af. Sinds 2018 daalde de belangstelling van 61 naar 45%, terwijl de groep zonder interesse fors groeide naar 14%. Een 44-jarige Rus die kritisch over Vladimir Poetin schreef is maandag in het oosten van Polen doodgeschoten. De schietpartij vond plaats in Podlaska, dicht bij de grens met Belarus. De Poolse politie vermoedt de moordzaak, maar kent het motief nog niet. Er is nog geen verdachte opgepakt. En dan het weer. Vanochtend is er veel bewolking met kans op buien in het oosten. Gedurende de ochtend nemen de buien kansen af en breekt de zon door. Later lopen de temperaturen op naar zo'n 14 tot 19 graden. In Noord-Nederland waait een matige oostenwind. En tot zover het nieuws.
7: Link.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Alle eendjes zwemmen in het water.
1: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
3: Doe eens gek, huur een eend.
1: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Jevo en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
4: Rijd je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
5: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio, met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
6: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
7: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
6: Met een nieuw uur Link.
7: Een nieuw uur Link.

Alicia Dixon was dat en The Boy Does Nothing. Je hoort hem hier op Link op deze dinsdag de 16e juni. Buiten is het, wat zou ik ervan zeggen? Wat moet ik nou zeggen van het weer van vandaag? Het is bewolkt en het is ook droog, dat dan weer wel. En vanmiddag dan wordt het een graad of 21. Eigenlijk is het best aardig weer. Vannacht is het bewolkt, wordt het een graad of 14. Regen, het zit er nog wel een beetje in de komende dagen. Maar of het echt...

temperatuur stijgt wel tot 28 graden. En dat zou dan vrijdag zou dat dan weer een onweersbui kunnen opleveren. Nou goed, dat is allemaal voor later. We hebben vandaag in ieder geval leuke muziek op de radio. Dat gaan we wel. En heb jij misschien al een bak koffie ingeschonken? Ook hartstikke mooi. Dan is dit Brothers Johnson & Stamp nu.

0: Link actueel.
1: Iedere maand wordt in Spijkenis het Alzheimer Café georganiseerd als trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Bij iedere editie staat een ander onderwerp centraal en aankomende dinsdag staat een nieuwe bijeenkomst op het programma. Net die van Stichting Welzijn Ouderen vertelde je meer over.
2: Nou ja, het Alzheimercafé dat is in 1997 al opgericht in Nederland. En dat is ontstaan door een initiatief van een psycholoog. En hij wilde graag een laagdrempelige, gastvrije ontmoetingsplek creëren, waarin dan mensen met dementie, hun naasten, zorgverleners enzovoort, ongedwongen met elkaar konden praten over de ziekte. Het Alzheimercafé in Spijkenis is 18 jaar geleden opgericht. En dat hebben wij in Spijkenis in ontmoetingsruimte De Mei, heet dat. Dat is aan de Winston Churchill-laan. En wij hebben daar iedere derde dinsdag van de maand hebben wij daar een Alzheimercafé. Nou, we hebben komende dinsdag 16 juni hebben wij een thema. Wij noemen dat bijvoorbeeld thema's, activiteiten voor deelnemers met beginnende dementie. We hebben dan twee gastsprekers, Monica van Riet, zij is

0: coördinator dagbesteding en Emile Tuil. Zij is vakdocent bij de SWO Spijkenisse. En we gaan dan een korte workshop stoelyoga geven. En de bezoekers van deze avond komen ook daadwerkelijk in beweging, want die mogen ook allemaal meedoen.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
2: De beste programma's. Regio Nieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

Reese and Leo Love on me naar Kygo en Save My Love. En daarvan nog 5 and Everybody Get Up hier op Link. Zometeen het regio nieuws van 9:30. Daarna de Jacksons en Lovely One. Verder kijken we nog naar gek nieuws uit de grote boze buitenwereld. Ik zie hier bijvoorbeeld, ja, ik vind dat wel grappig nieuws. Dat gaat over een mevrouw, Nicola Watt. Die woont in Carluke, in Schotland is dat. En die heeft een paar dochters en die zijn helemaal gek van Barbies. Dus dacht ze, weet je wat, ik maak van mijn huis een Barbiehuis. Of het aan de binnenkant zo is, weet ik niet. Maar aan de buitenkant is het huis in ieder geval volledig roze. De tuin is ook roze. Er ligt een gigantische roze zeil in de tuin. Allemaal roze speeldieren. En ook de buitenkant, die is, er staan stellages, stellingen tegenaan. Die zijn volledig roze geschilderd. Alsof het een echt Barbiehuis is. Mensen in de buurt vinden het ofwel verschrikkelijk leuk, of ze vinden het echt afschuwelijk. Ja, ik kan me daar iets van voorstellen. We zien nu op Link. En iedereen is van de wereld.

0: Auto bij autoinkoop.nl.
1: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs.

0: Kijk op dansendopwolken.nl.
1: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
2: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
3: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl. Goedkope
4: poetspullen.nl. Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 9:30.
5: Regio Nieuws op Link.
6: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
7: Bibliotheek Zuid-Hollandse Eilanden is genomineerd voor de titel Beste Biep van Nederland 2026. De nominatie betreft twee vestigingen in Hellevoetsluis. De bibliotheek in Cultuurhuis Nieuwe Vesten en die in de Struitse Hoek. De vakjury beoordeelt bibliotheken op maatschappelijke betekenis, verbinding met de lokale gemeenschap en impact voor inwoners. De bibliotheek is één van de vijf genomineerden. Nederlanders verhuizen steeds vaker over grotere afstanden. Sinds de coronapandemie het structureel thuiswerken heeft genormaliseerd. Het kadaster meldt dat nog slechts 58% van de huizenkopers binnen de eigen gemeente blijft wonen. Ook verhuizingen naar buurgemeenten nemen af, wat een duidelijke verschuiving in het woongedrag van de Nederlandse bevolking laat zien. Van alle mensen die vorig jaar een woning in Nissewaard hebben gekocht, kwam 48% van buiten de gemeente. VVD Nissewaard maakt zich zorgen over de toenemende hoeveelheid afval die naast grondcontainers wordt achtergelaten. De partij roept het college op om proactief te handelen en regelmatig langs verzamelpunten te gaan om bijgeplaatste afval direct te verwijderen. Momenteel wordt 1 op de 3 daders opgespoord en verantwoordelijk gehouden. De VVD wil dat dit wordt aangepakt in samenwerking met Voorneputten Werkt en Rijnis. Zwanengroep Zuid-Holland heeft zaterdag een gewonde zwaan gered bij het Annabos in Rokanje. Een vrouw die haar hond uitliet ontdekte het dier dat onder het bloed zat. Omdat de zwaan zich via het water kon verplaatsen, lieten vrijwilligers een boot te water via een nabijgelegen polderweg. Na meerdere pogingen lukte het om de zwaan in een doodlopend stuk water in te sluiten en te vangen. De zwaan is naar de vogelopvang gebracht. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
8: Link weer.
6: Vanochtend is er veel bewolking met kans op buien in het oosten. Gedurende de ochtend nemen de buienkansen af en breekt de zon door. Later lopen de temperaturen op naar zo'n 14 tot 19 graden. In Noord-Nederland waait een matige oostenwind.
5: Link reclame.
9: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
11: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk.
10: Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
12: Je bent er de hele dag voor anderen. Voor je gezin, op je werk, voor iedereen. Maar wanneer neem je nou eigenlijk de tijd voor jezelf? Bij Murata Japanese Head Spa in Spijkenisse ervaar je een unieke Japanse wellnessbeleving voor hoofd, haar en geest. Warm water, zachte aanrakingen en volledige ontspanning. Reserveer jouw moment van rust online via muratajapaneseheadspa.nl. Elke dag geopend van 10 tot 10.

Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl. Chocoparadijs.nl.

De Jacksons en Lovely One op deze 16e juni. Dit is de internationale dag van het Afrikaanse kind vandaag. Het is ook de internationale dag van de zeeschildpad en de internationale dag van het gezinsgeld. Het is ook de internationale dag van de watervallen. En ik zei het net al, het is de dag van de zeeschildpad. En nu las ik net dat mensen in China andere mogendheden ervan verdenken dat ze zeeschildpadden uitrusten met sensoren, zodat de zee rondom China in de gaten gehouden kan worden. Ja, schijnt echt zo te zijn. Is Melanie C. en Lisa Left Eye Lopez, never be the same again.

0: Link actueel.
1: Zaterdag 27 juni en zondag 28 juni kun je terecht voor een zomerevenement aan het Oostvoornse Meer. Bezoekers kunnen 2 dagen lang terecht voor clinics, windsurfwedstrijden, foodtrucks, kinderactiviteiten en een groot eindfeest met DJ's. Meer informatie hierover vind je op www.sv.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

Lee Fordy met Wonder Woman naar Bella Kay. En I love it, I love it, I love it. Je hoort het allemaal op Blink. Ja, al dat soort lekkere platen. Misschien wil jij nog een plaat toevoegen. Dat zou zomaar kunnen. Stuur dan even een mailtje naar redactie@linkmedia.nl. Zeg maar welke plaat je wil horen. En misschien voegen we hem wel toe. Alcazar komt eraan met Crying at the Discotheque. En ik deze nu van de Spice Girls. Say You Will Be There.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
4: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
5: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vak...

0: stucwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet. Klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 10:00.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De fabrikant van elektrische bussen Ebusco bevindt zich financieel nog altijd in zwaar weer. Door vertraagde maatregelen kampt het bedrijf met grote problemen rond het dagelijks werkkapitaal. Hierdoor is er materiële onzekerheid over de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten. Ebusco voert gesprek over verkoop van onderdelen om extra kapitaal te kunnen genereren. Archeologen hebben in het Nijmeegse Waalfront het grootste Romeinse badhuis van ons land blootgelegd. Het complex besloeg ruim 4900 vierkante meter en was daarmee dubbel zo groot als vergelijkbare vondsten in Voorburg en Heerlen. De stad Ulpia Noviomagnus kreeg rond het jaar 100 na Christus onder keizer Trajanus grote stenen publieke gebouwen. Een 2-jarig jongetje is overleden na een val uit een raam op de tweede verdieping in Rotterdam. Het

0: Tragisch ongeluk gebeurde gisteravond aan de Frans Bekkerstraat in de wijk Saarloos. Ondanks reanimatie door toegesnelde hulpdienst en vervoer naar het ziekenhuis is het slachtoffertje aan zijn zware verwondingen in het ziekenhuis bezweken. Venezuela moderniseert het verouderde elektriciteitsnet via een nieuwe overeenkomst met het Amerikaanse bedrijf General Electric. Deze samenwerking moet de dagelijkse stroomstoringen van 10 uur beëindigen. Interim-president Delcy Rodríguez noemt het herstel van de essentiële dienst een historische stap voor het land na jaren van zware achteruitgang. En dan het weer. Vanochtend is er veel bewolking met kans op buien in het oosten. Gedurende de ochtend nemen de buien kansen af en breekt de zon door. Later lopen de temperaturen op naar zo'n 14 tot 19 graden. In Noord-Nederland waait een matige oostenwind. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Autoverkoop. Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Hey, kreutzenkoker.
5: Ja, wat nou weer?
4: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis?
5: Nee, nog niet.
4: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen. Alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
5: Oh ja joh.
4: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info kringloop-warenhuis.nl.
5: Nou, dat heb je goed gedaan.
4: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
5: Zeker.
4: Ja toch, niet dan? Echt wel.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
6: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw

Natasha Bedingfield houdt en I Bruise Easily hier op Link. Tot 11 uur draai ik muziek van onder andere Mick Jagger, maar ook van Anastasia en van Mr. President en van Samber. Ze komen allemaal langs op deze 16e juni, de dag dat we ook mensen mogen feliciteren. Ik denk bijvoorbeeld aan Lindsay Jordan, de zangeres van Snail Mail, wordt vandaag 27. Verder is ook vandaag, wat staat er nog meer op mijn lijstje? Willemijn Verkijk, de zangeres en actrice, wordt 51. We feliciteren vandaag Erik de Zwart, de radio-dj, wordt 69. Gino Vanelli, de zanger en acteur, wordt 74 alweer. En vandaag is ook Hans Dorenstein jarig, de cabaretier en tekstschrijver, wordt 86 jaar. En Fred Oster, ja, dat weten alleen hele oude mensen. Die was ooit televisiepresentator en die heeft vandaag 90 geworden. Van harte gefeliciteerd. Maak er een mooie dag van. Als jij jarig bent, ben je op dezelfde dag jarig als Jordi van Loon, die 33 kaarsjes mag uitblazen. En vooral jarig van vandaag is dit Nice Device en Cool Corona.

0: this anymore.
1: Link actueel.
2: Zondag 28 juni kun je tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags weer op kinderboerderij De Kerkensteen Hellevoet Sluisterrecht voor een kofferbak- en kleedjesmarkt. Tijdens de markt kun je langs allerlei kofferbakken en kleedjes lopen om tweedehands spullen te kopen. Meer informatie over de kofferbak- en kleedjesmarkt bij De Kerkenstee vind je op dekerkenstee.nl.
1: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
3: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
2: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
3: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.

0: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday Zelfvoet Sluis.
1: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday Zelfvoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
1: Check sundays.nl.

0: allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebarantstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 10:30.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
3: Nederlanders verhuizen steeds vaker over grotere afstanden. Sinds de coronapandemie het structureel thuiswerken heeft genormaliseerd. Het kadaster meldt dat nog slechts 58% van de huizenkopers binnen de eigen gemeente blijft wonen. Ook verhuizingen naar buurgemeenten nemen af, wat een duidelijke verschuiving in het woongedrag van de Nederlandse bevolking laat zien. Van alle mensen die vorig jaar een woning in Nissewaard hebben gekocht, kwam 48% van buiten de gemeente. Bibliotheek Zuid-Hollandse Eilanden is genomineerd voor de titel Beste Biep van Nederland 2026. De nominatie betreft twee vestigingen in Hellevoetsluis. De bibliotheek in Cultuurhuis Nieuwe Vesten en die in de Struitse Hoek. De vakjury beoordeelt bibliotheken op maatschappelijke betekenis, verbinding met de lokale gemeenschap en impact voor inwoners. De bibliotheek is één van de vijf genomineerden. Zwanengroep Zuid-Holland heeft zaterdag een gewonde zwaan gered bij het Annabos in Rokanje. Een vrouw die haar hond uitliet ontdekte het dier dat onder het bloed zat. Omdat de zwaan zich via het water kon verplaatsen, lieten vrijwilligers een boot te water via een nabijgelegen polder weg. Na meerdere pogingen lukte het om de zwaan in een doodlopend stuk water in te sluiten en te vangen. De zwaan is naar de vogelopvang gebracht. VVD Nissewaard maakt zich zorgen over de toenemende hoeveelheid afval die naast grondcontainers wordt achtergelaten. De partij roept het college op om proactief te handelen en regelmatig langs verzamelpunten te gaan om bijgeplaatste afval direct te verwijderen. Momenteel wordt 1 op de 3 daders opgespoord en verantwoordelijk gehouden. De VVD wil dat dit wordt aangepakt in samenwerking met Voorneputten Werkt en Rijnis. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link
4: weer.
2: Vanochtend is er veel bewolking met kans op buien in het oosten. Gedurende de ochtend nemen de buien kansen af en breekt de zon door. Later lopen de temperaturen op naar zo'n 14 tot 19 graden. In Noord-Nederland waait een matige oostenwind.
1: Link reclame.
5: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Choco Paradijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
7: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. Bewellforne. Balans begint hier.
1: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

Ernst, Ella en Charlie Puth met Summer Feelings. Is het weer voor zomergevoel vandaag? Eens even kijken hoor. De komende dagen zijn er opklaringen. De kans op neerslagen is nog wel hoog. En de temperatuur 28 graden. Dat is zomers. Hey!

0: Link actueel.
1: Zondag 28 juni vinden tussen 2 en 4 uur 's middags verschillende demonstraties met historische kanonnen plaats vanaf het Zuidfront in Hellevoetsluis. De Hellevoetse kanoniers laten zien hoe de kanonnen in hun werk gaan en kunnen hier ook meer over vertellen aan bezoekers. Meer informatie over de demonstraties vind je op schietverenigingHellevoetsluis.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

ABC en Poison Arrow naar Somber en 12 to 12 naar Anastasia en Not That Kind. Straks dan wordt het hier 11 uur alweer. Ach jongens, ik zat even de klok te kijken. Of nee, het is 11 uur. Tot die tijd hoor ik nog muziek van Enrique Iglesias, Riguera, Destiny's Child en deze van Mr. President.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt. De beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg.

0: Zet je koers naar Cafetaria het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse-ietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
1: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het inval om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
2: Kooi en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoekse Waard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooikerhoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
3: Zoek je 1 aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 11 uur.
4: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
5: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Belgisch Openbaar Ministerie eist 27 jaar cel tegen Paolo Falzone voor het dodelijk carnavalsdrama in België. Hij reed in 2022 onder invloed 7 mensen dood. Tegen medepassagier Antonio Falzone is een gevangenisstraf van 2 jaar geëist voor hulpverzuim. De rechtbank doet woensdag uitspraak over de straffen voor beide mannen. Oekraïnse troepen hebben een belangrijke olieraffinaderij in Moskou aangevallen met lange afstandsraketten en drones. De Russische luchtverdediging schoot 60 toestellen neer, maar het complex vatte wel vlam. Deze aanval verstoort de regionale brandstofvoorziening ernstig en leidde tot tijdelijke sluitingen van luchthavens vlakbij de hoofdstad. Oekraïne bestookt al ruime tijd dergelijke strategische Russische installaties. De fabrikant van de elektrische bussen Ebusco bevindt zich financieel nog altijd in zwaar weer. Door vertraagde maatregelen kampt het bedrijf met grote problemen rond het dagelijks werkkapitaal. Hierdoor is er materiële onzekerheid over de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten. Ebusco voert gesprekken over verkoop van onderdelen om extra kapitaal te kunnen genereren. Archeologen hebben in het Nijmeegse Waalfront het grootste Romeinse badhuis van ons land blootgelegd. Het complex besloeg ruim 4900 vierkante meter en was daarmee dubbel zo groot als vergelijkbare vondsten in Voorburg en Heerlen. De stad Ulpia Noviomagnus kreeg rond het jaar 100 na Christus, onder keizer Trajanus, grote stenen publieke gebouwen. Het weer tot slot. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met geregeld zon. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden, lokaal 25 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig en waait in Zuid-Nederland uit het westen. In het noorden draait deze van oost naar noord. En tot zover het nieuws.
4: Link reclame.
6: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
9: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij Medisch Pedicure en Beauty Salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
4: De beste programma's, informatie uit je eigen...

Lynyrd Skynyrd en Sweet Home Alabama was dat. Op deze 16 juni, derde uur van koffietijd is aangebroken. Daarin Michael Jackson. Straks ook nog Depeche Mode en Hoobie Stank. En Samuel Welter ga ik draaien, met de leeuw komt eraan. Je hoort ze zo meteen allemaal. Verder vertel ik je nog eventjes dat bewoners in Voorne aan Zee vanaf vrijdag, aanstaande vrijdag, een milieupas nodig hebben als

0: Link Actueel.
1: Van woensdag 24 juni tot en met zondag 28 juni is het tijd voor een nieuwe editie van de Kermis aan het Woord Bouwenplein in Hellevoetsluis. Ook dit jaar komen er weer tientallen attracties voor jong en oud naar Hellevoetsluis. Meer informatie en de openingstijden van de kermis vind je op kermis.nu.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

Sonnenfeld, Far Away From Home. Daarvoor nog Michael Jackson, In The Closet. En daarvoor Martin Garrix en Ed Sheeran met Repeat It. Dat ga ik niet herhalen. Ik ga je alleen vertellen dat je nu Barry White hoort. Let the music play.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
3: Alle eendjes zwemmen in het water.
4: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
5: Doe eens gek, huur een eend.
4: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Jeveau en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij Eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
6: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 11:30.
7: Regio Nieuws op Link.
8: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
9: Nederlanders verhuizen steeds vaker over grotere afstanden. Sinds de coronapandemie het structureel thuiswerk heeft genormaliseerd. Het kadaster meldt dat nog slechts 58% van de huizenkopers binnen de eigen gemeente blijft wonen. Ook verhuizingen naar buurgemeenten nemen af, wat een duidelijke verschuiving in het woongedrag van de Nederlandse bevolking laat zien. Van alle mensen die vorig jaar een woning in Nissewaard hebben gekocht, kwam 48% van buiten de gemeente. Bibliotheek Zuid-Hollandse Eilanden is genomineerd voor de titel Beste Biep van Nederland 2026. De nominatie betreft twee vestigingen in Hellevoetsluis. De bibliotheek in Cultuurhuis Nieuwe Veste en die in de Struitse Hoek. De vakjury beoordeelt bibliotheken op maatschappelijke betekenis, verbinding met de lokale gemeenschap en impact voor inwoners. De bibliotheek is één van de vijf genomineerden. VVD Nissewaard maakt zich zorgen over de toenemende hoeveelheid afval die naast grondcontainers wordt achtergelaten. De partij roept het college op om proactief te handelen en regelmatig langs verzamelpunten te gaan om bijgeplaatste afval direct te verwijderen. Momenteel wordt 1 op de 3 daders opgespoord en verantwoordelijk.

verantwoordelijk gehouden. De VVD wil dat dit wordt aangepakt in samenwerking met Voorne Putten Werkt en Rijnis. Zwanengroep Zuid-Holland heeft zaterdag een gewonde zwaan gered bij het Annabos in Rokanje. Een vrouw die haar hond uitliet ontdekte het dier dat onder het bloed zat. Omdat de zwaan zich via het water kon verplaatsen, lieten vrijwilligers een boot te water via een nabijgelegen polder weg. Na meerdere pogingen lukte het om de zwaan in een doodlopend stuk water in te sluiten

0: Vanmiddag is het wisselend bewolkt met geregeld zon. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden, lokaal 25 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig en waait in Zuid-Nederland uit het westen. In het noorden draait deze van oost naar noord.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
4: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business.
5: Chocoparadijs.nl.
4: Chocoparadijs.nl.
1: En nu terug naar de muziek. Dit is Link

0: Jason Mraz was daar en Lucky hier op Link. Een plaat die samen maakte met Colby Calais. Het is er hoogste tijd voor. Het is nieuws, tijd voor het nieuws uit de wereld van de showbiz.
1: Link.
0: Ik heb nieuws bijvoorbeeld over Bonnie Tyler. Die is uit coma ontwaakt na haar spoedoperatie aan haar darmen. Dat is een paar weken geleden gebeurd. We hebben er al veel over gezegd. Ze is ernstig ziek, deze 75-jarige zangeres. Maar haar toestand gaat wel voorzichtig vooruit, lees ik hier. Begin mei werd ze in coma gebracht na een spoedoperatie aan haar darmen. Nu ligt ze dus in het ziekenhuis in Faro in Portugal. Er is sprake van verbetering, maar het zal wel heel erg langzaam gaan.
1: Link.
0: Dan is er nog nieuws over Anya Taylor-Joy. Dat is actrice. Ken je misschien wel? Ja, nou, ze gaat een rol spelen in de aankomende film The Lord of the Rings.

0: Hunt for Gollum. En ze gaat daar, ja, dat zal je niet verbazen, een rol spelen van een elf. Serin, om precies te zijn.
1: Link.
0: En dan is er ook nog nieuws. Ja, dat is heel vervelend nieuws. Heb je waarschijnlijk ook gehoord al eerder vandaag. Wim T. Schippers is overleden. Dat gebeurde vorige week woensdag al. Maar gisteravond werd het allemaal duidelijk. 83 jaar werd hij. Hij is overleden in Amsterdam. Wim T. Schippers ken je misschien allemaal als de maker van Ron Flom Flom bijvoorbeeld. Een uniek radioprogramma. Hij speelde volgens mij ook Ernie. Hè? Dus de stem van Ernie in de Sesamstraat. Dus we zijn er allemaal mee opgegroeid. Dat was nieuws uit de wereld van de showbiz. Dit
1: Link.
0: Is Link en Depeche Mode. People are people.

0: Link Actueel.
1: Ben je ook online op zoek naar het laatste nieuws uit de regio Voorne-Putten? Ga dan naar onze website linkmedia.nl voor actueel nieuws uit jouw eigen omgeving. Wil je een tip over nieuws doorsturen naar de redactie? Stuur dan een mail naar redactie@linkmedia.nl of neem telefonisch contact op door te bellen naar 0181 201020.
0: De beste programma's. Regio Nieuws. De Link Agenda. Interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

De Stranglers en Golden Brown aan Samuel Welton. En de leeuw komt eraan. Zo is het. Wat komt er nog meer aan? Nou, muziek van Queen bijvoorbeeld. Mary J. Blige komt ook nog langs. En Texas. En Hoobie Stank met The Reason. Hoor je ook nog op link. En straks ook het nieuws van 12 uur. Dat betekent dat deze show voorbij is. Maar ik moet je nog wel even zeggen dat er tijdens de Link Lunch... dat er dan gepraat wordt over het Brandweermuseum in Hellevoetsluis. Want dat bestaat 100 jaar. Nou, als je daar alles over wil weten, blijf nog even luisteren naar Link. Zou ik sowieso doen, want we hebben de tofste platen voor je.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmeester...

0: stucwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk. Klusbedrijf Hellevoet. Klaar de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: In één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet? Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
3: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielle jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 12 uur.
4: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
5: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Duitsland verwerpt het voorstel voor de EU meerjarenbegroting voor 2028 tot 2034. Volgens minister Günther Kriegbaum zijn de uitgaven veel te hoog. Ook Nederland, Zweden en Oostenrijk vinden dat er meer moet worden bezuinigd. Duitsland wil verder dat EU-geld vooral naar veiligheid, defensie, concurrentiekracht en kunstmatige intelligentie gaat. De EU-ministers bespreken het voorstel vandaag in Luxemburg. Supermarkten in Nederland en België halen verschillende soorten honden- en kattenvoer uit de schappen. Bij controles zijn blauwe stukjes plastic in het voer aangetroffen. Het gaat onder meer om producten van de huismerken van Albert Heijn, Jumbo, Lidl en Delhaize. De dierenvoeding is afkomstig van fabrikant Partner in Petfood NL. Klanten wordt geadviseerd het voer niet meer te gebruiken. Het Belgisch Openbaar Ministerie heeft 27 jaar cel geëist tegen Paolo Falzone, de hoofdverdachte van het carnavalsdrama in de Belgische provincie Henegouwen. Hij reed ruim 4 jaar geleden onder invloed en met hoge snelheid in op een groep carnavalsvierders. Daarbij kwamen 7 mensen om het leven. Tegen passagier Antonio Falzone is 2 jaar cel geëist. De rechter doet morgen uitspraak. En de fabrikant van elektrische bussen, Ebusco, bevindt zich financieel nog altijd in zwaar weer. Door vertraagde maatregelen kampt het bedrijf met grote problemen rond het dagelijkse werkkapitaal. Hierdoor is er materiële onzekerheid over de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten. Ebusco voert gesprekken over verkoop van onderdelen om extra kapitaal te kunnen genereren. Het weer tot slot. Stapelwolken en zonnige periode. De wind is zwak tot matig. Het wordt zo'n 19 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
4: Link reclame.
6: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
8: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentiek

0: ontspanningsmassage, waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
2: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.

Een vrolijk begin van de nieuwe uitzending van Link Lunch. Hoorde de Jacksons en Blame It on the Boogie voor de nieuwe Link Lunch van dinsdag 16 juni 2026. En ook vandaag praten we natuurlijk weer bij over het laatste nieuws uit de regio Voorne-Putten. Want we bellen zo meteen met directeur Ben Jansen over het 100-jarig bestaan van het Brandweermuseum in Hellevoetsluis. En dit uur gaan we het nogmaals over Hellevoetsluis hebben. Maar dan over de skatetocht Rollevoetsluis. We bellen met organisator Armin. Want Rollevoetsluis vindt aankomende vrijdag natuurlijk weer plaats. En we willen natuurlijk veel meer weten over wat je kunt verwachten tijdens deze skatetocht. En natuurlijk blikken we ook weer vooruit in de Link Regio Agenda. En draai ik de beste hits van vroeger en nu. Dit is Link Lunch.

Haas. Regio Nieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Shakira en Zoo hoorde hier op Link. Het brandweermuseum in Hellevoetsluis bestaat dit jaar 100 jaar... en dat op 11 en 12 juli gevierd met een speciaal jubileumfeest. Wat is het verhaal van het brandweermuseum uit onze regio? En wat kunnen bezoekers aankomende maand allemaal verwachten... tijdens het jubileumfeest? Directeur Ben Jansen, die hangt nu aan de lijn om hier meer over te vertellen. Goedemiddag, Ben.
1: Goedemiddag.
0: Allereerst van harte gefeliciteerd met het jubileum natuurlijk. Kun je wat meer vertellen over het verhaal achter het brandweermuseum in Hellevoetsluis?
1: Ja, daar kan ik wel zeker wat over vertellen. Het is in 1926 opgericht in Utrecht. Daar heeft het tientallen jaren bestaan. En in 1963 is het naar Hellevoetsluis gekomen. Dus we hebben in 60 jaar bestaan al gevierd. En dit jaar zijn we met het 100-jarig bestaan bezig.
0: Ik zat net alvast een beetje in voorbereiding op dit interview op jullie website te kijken. Het vrijwillige team van het Brandweermuseum. Ja, hoe belangrijk zijn die vrijwilligers en wat zijn de taken die zij uitvoeren?
1: Ja, het is het belangrijkste deel van het museum naast de collectie uiteraard. We zijn met 35 vrijwilligers waarmee we dit museum kunnen runnen. En zij voeren eigenlijk alle taken uit. Aan de receptie, technisch werk, registratie, financiën. Alles gebeurt er. We doen alles zelf. En dat is juist het mooie van deze organisatie.
0: Wat kunnen mensen allemaal vinden bij jullie in het Brandweermuseum?
1: We hebben de collectie staan vanuit de 16e, 17e eeuw. Maar ook de emmertjes die daarvoor al gangbaar waren bij de brandweer, die staan er ook. En we kijken ook nog terug in de geschiedenis voor de geboorte van Christus. De Egyptenaren en de Romeinen. Dus er is veel te zien en veel te leren. En we beschrijven vanaf 1700 de geschiedenis van de Nederlandse brandweer met name.
0: En op 11 en 12 juli natuurlijk het jubileumfeest. Wat kunnen mensen hier allemaal bij verwachten?
1: Ja, we hebben heel veel activiteit op die dag. Ten eerste, het museum is gratis toegankelijk. De mensen kunnen naar binnen lopen en alles zelf bekijken. We hebben ook een tentoonstelling van Playmobil brandweerobjecten. En daarnaast hebben we buiten ook heel veel te doen. In de haven ligt de Jan van Heijden, de oude blusboot. En ook een antieke blusboot van de havendienst. We hebben hem door paarden getrokken werkende stoombrandspuit. De gezamenlijke brandweer is er met een robotblussysteem. De brandweer Hellevoetsluis staat er. We hebben beide dagen in de middag concerten van het Chantiekoor van de Rotterdamse brandweer, Barend Fox. Er is een ballonartiest, clown Kim is er. De Magierus Club met oude Magierus voertuigen. Team Brandveilig van de Veiligheidsregio. En ook nog de brandweer Haaglanden die er met een interactief toneelstukje staat over de geschiedenis van de brandweer. En dat is ook leuk om te zien. Dat zijn een aantal optredens achter elkaar als er voldoende aandacht voor is. En de materiaaltrailer van USA Nederland, Urban Search and Rescue, staat ook bij het museum. Dus ja, en dan hebben we voor de kinderen nog de demonstraties van de jeugdbrandweer, waar de kinderen zelf aan kunnen deelnemen. Dus het is een hele...

0: hele berg activiteiten waar men zich goed kan vermaken, waarbij veel te zien is.
1: Dus lekker inderdaad een vol programma. En ik zag naast het jubileumfeest in juli natuurlijk ook nog de diverse zomeravondconcerten die bij jullie georganiseerd worden. Ja, kun je daar wat meer over vertellen?
0: Nou, die zomeravondconcerten, er zijn er twee geweest. De afgelopen twee zaterdagen is er zijn er twee geweest. Komende zaterdag hebben we ook nog een concert. En dan is op de zaterdagavond tijdens het jubileumweekend hebben we ook een gratis toegankelijk concert. En dat is iets wat we elk jaar eigenlijk doen. En ook komende winter hebben we weer de winteravondconcert in december.
1: Leuk, leuk. En wat maakt het voor jullie team zo leuk om alles natuurlijk in het Brandweermuseum aan mensen te laten zien?
0: Ja, kijk, het is eigenlijk ons cadeautje aan de bezoekers die er al jarenlang komen om eens een keer gratis naar het museum te komen. Zo kun je het zien. En ja, we zijn er trots op om deze collectie en deze expositie te laten zien.
1: Waar kunnen mensen meer informatie vinden over het Brandweermuseum en 11 en 12 juli?
0: Dat kunnen ze vinden uiteraard op onze website. Maar we zullen ook nog de laatste twee weken voor het weekend zullen we ook nog in de media terugkomen met een programma en nog een toelichting daarop.
1: Helemaal goed. Ben, bedankt voor het aan de lijn komen en het toelichten alvast voor het jubileumfeest. En alvast heel veel plezier gewenst dan.
0: Ja, dankjewel en jullie ook succes met de uitzending.
1: Bedankt. Okay.

Ja, voordat de zomer inderdaad alvast weer voor de deur staat met zomerse temperaturen. Ook komende week, zeker aankomende donderdag en vrijdag lekker warm, brengen wij de zomer alvast naar de radio. En dat is goed gelukt met Becky G en Aranka. En we gaan weer nieuwe muziek aan je voorstellen, want het is tijd voor de muziektip van de dag. En die is vandaag voor de Amerikaanse singer-songwriter Taylor Swift. En zij is een van de meest invloedrijke artiesten ter wereld. Ze heeft maar liefst 14 Grammys op zak en ook nog eens miljarden streams. En begin deze maand bracht de zangeres de nieuwe soundtrack van de animatiefilm Toy Story 5 uit met als titel I Knew It, I Knew You. En dit nummer werd samen met Jack Antonoff geproduceerd nadat ze de vroege vertoning van de film al eerder mocht zien. En ze liet zich inspireren door het verhaal van het personage Jesse uit de film. En in het nummer worden maar liefst 14 verschillende instrumenten gebruikt.

waaronder een piano, gitaren, drums. Het is allemaal te horen in het nieuwe nummer van Swift. En de nieuwe plaat die is pas net uit en verbreekt nu al verschillende records op het gebied van streamingsdiensten, airplay op de radio en al dat soort dingen. En daarom stel ik hem graag aan je voor. De nieuwe van Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, hier bij Link.

0: Informatie uit je eigen woonplaats hoor je op Link. Link. Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
3: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday Cellenvoet Sluis.
4: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
3: Sunday Cellenvoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Cellenvoet Sluis.
4: Check sundays.nl.
5: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
6: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
5: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
6: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
7: De service van
8: Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf van Hoog.

0: Zet de tijd op 12:30.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Bibliotheek Zuid-Hollandse Eilanden is genomineerd voor de titel Beste Biep van Nederland 2026. De nominatie betreft twee vestigingen in Hellevoetsluis. De bibliotheek in Cultuurhuis Nieuwe Vesten en die in de Struitse Hoek. De vakjury beoordeelt bibliotheken op maatschappelijke betekenis...

0: in het woongedrag van de Nederlandse bevolking laat zien. Van alle mensen die vorig jaar een woning in Nissewaard hebben gekocht, kwam 48% van buiten de gemeente. VVD Nissewaard maakt zich zorgen over de toenemende hoeveelheid afval die naast grondcontainers wordt achtergelaten. De partij roept het college op om proactief te handelen en regelmatig langs verzamelpunten te gaan om bijgeplaatst afval direct te verwijderen. Momenteel wordt 1 op de 3 daders opgespoord en verantwoordelijk gehouden. De VVD wil dat dit wordt aangepakt in samenwerking met Voorne Putten Werkt en Rijnis. Zwanengroep Zuid-Holland heeft zaterdag een gewonde zwaan gered bij het Annabos in Rokanje. Een vrouw die haar hond uitliet ontdekte het dier dat onder het bloed zat. Omdat de zwaan zich via het water kon verplaatsen, lieten vrijwilligers een boot te water via een nabijgelegen polder weg. Na meerdere pogingen lukte het om de zwaan in een doodlopend stuk water in te sluiten en te vangen. De zwaan is naar de vogelopvang gebracht. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Stapelwolken en zonnige periode. De wind is zwak tot matig. Het wordt zo'n 19 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten.
3: Link reclame.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groente en fruit met een lach.
6: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. Bewellforne. Balans begint hier.
7: Je bent er de hele dag voor anderen. Voor je gezin, op je werk, voor iedereen. Maar wanneer neem je nou eigenlijk de tijd voor jezelf? Bij Murata Japanese Head Spa in Spijkenisse ervaar je een unieke Japanse wellnessbeleving voor hoofd, haar en geest. Warm water, zachte aanrakingen en volledige ontspanning. Reserveer jouw moment van rust online via muratajapaneseheadspa.nl. Elke dag geopend van 10 tot 10.

0: Afro Jack en LOA Black en In My World hoor je hier bij Link Lunch. En we gaan natuurlijk weer eventjes in de agenda kijken.
1: Wat is er te doen in de regio?
2: Dit is de Link Agenda.
0: Ja, in de Link Agenda staat onder andere dat je van vrijdag 26 juni tot en met zondag 28 juni terecht kunt voor de kunstwerkroute West-Voorne. Want dan zetten kunstenaars in de regio hun atelier open. En kun je op verschillende locaties terecht voor gastkunstenaars. En dus kunstroute West-Voorne kun je op alle drie de dagen tussen 11 uur 's ochtends en 5 uur 's middags op een laagdrempelige manier kennis maken met kunstenaars en hun kunst. En meer informatie over de kunstwerkroute West-Voorne vind je op kunstwerkwestvoorne.nl. En dan gaan we op zondag 28 juni kijken bij kinderboerderij De Kerkenstee in Hellevoetsluis. Want daar kun je tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags weer terecht voor een kofferbak- en kleedjesmarkt. En tijdens de markt kun je langs allerlei kofferbakken en kleedjes lopen om weer tweedehands spullen te kopen. Denk aan boeken, kleding en allerlei andere hebbedingetjes. En meer informatie over deze markt bij De Kerkenstee vind je op dekerkenstee.nl. Heb je zelf een tip die we kunnen toevoegen aan de Link Regio Agenda? Laat het dan vooral weten. Stuur een mailtje naar redactie@linkmedia.nl. Bel ons via 0181 20 10 20. Of stuur ons een berichtje op facebook.com/linkonline of linkmedia op Instagram.

eerste programma's. Regio Nieuws, de Link Agenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit

Mark Ronson en Amy Winehouse Valerie hoorden hier bij Link Lunch, het programma waar we tijdens lunchtijd bijpraten over allerlei leuke nieuwtjes en activiteiten uit de regio Voorne-Putten. En dat het laatste is het geval, want aankomende vrijdag 19 juni staat de nieuwe editie van de skatetocht Rollenvoetsluis op het programma. En sportievelingen die kunnen weer

0: meedoen aan een route van ongeveer 10 kilometer... waar zij langs allerlei bijzondere plekken in Hellevoetsluis en omgeving gaan. Armin is onderdeel van de organisatie en kan ons vast veel meer vertellen over de aankomende editie. En daarom hangt hij nu aan de lijn. Goedemiddag, Armin.
1: Hey, Per.
0: Goedemiddag.
1: We hadden elkaar natuurlijk al gesproken aan de telefoon.
0: Ja, klopt.
1: Dus een klein beetje op elkaar ingepraat, dat we weten wat we elkaar kunnen verwachten.
0: Ja, ja, maar nu
1: inderdaad... Ja, ik heb er zin in.
0: Ja, want nu aan de luisteraars, want de Rollevoetsluis, hoe is dat ooit ontstaan en kun je daar wat meer over vertellen, wat het precies inhoudt?
1: Nou, Rollevoetsluis is eigenlijk een rolschaatsparade, een klein beetje in vergelijking tot wat je in Rotterdam hebt met de Wes & Icecape. Daar is het een beetje van afgeleid. En alleen, ik vond qua omgeving, ik ben echt geen stadsjongen. Ik ben echt eentje die toch van het dorp en de boulevard en de wat kleinere dorpsgemeenschap houdt. Maar het trok mij wel altijd, weet je wel. En skaten en rolschaatsen, ja, dat zit ook een beetje in hetgene wat ik altijd wel leuk heb gevonden. Want ik doe kijken op een andere jeugd. En aan de hand daarvan zijn we het gaan beginnen te organiseren in Hellevoetsluis. En daar zijn we vorig jaar mee begonnen, eigenlijk al een jaar eerder. Maar dat deden we eigenlijk alleen maar onder wat vrienden. En dat pakte eigenlijk zo leuk uit. Dat kwam een krantenartikel zelfs van in de krant. En toen hebben we besloten om het door te pakken. Hè. Wat jongens bij elkaar getrommeld. Wat nu goede vrienden van zijn geworden. En toen zijn we doorgaan. En afgelopen jaar hebben we 3 keer wat kunnen organiseren. Waarbij het weer gelukkig altijd goed mee zat. Want dat is wel een dingetje wat altijd meespeelt. En zo zijn we nu in dit jaar terechtgekomen, waarbij we helaas 1 evenement hebben moeten cancelen in verband met het weer. En zoals het er nu uitziet zal het weer goed zijn, maar het maakt het er nog wel een beetje spannend als je kijkt naar de weerberichten voor aankomende tijden.
0: Ja, precies. Ja,
1: want... Dat is wel een klein beetje mee in mijn laag.
0: Ja, dat snap ik helemaal inderdaad. Maar vorig jaar dus inderdaad de eerste echte officiële edities. Hoe kijken jullie daarop terug en neem je dan bepaalde dingen mee van de edities naar dit jaar toe?
1: Ja, vorig jaar was gewoon geslaagd. Dat heeft er ook voor gezorgd dat we door zijn gegaan. Wat hadden we? Gemiddeld aantal bezoekers van 300 mensen. Ja, dat geeft al motivatie. Hè? Dan daar krijg je ook vanuit de organisatie krijg je daar een boost van. Want dat hadden wij gewoon niet durven hopen. We gingen een beetje uit van 150, 200 man ook uit. Ja, dan staan er in één keer zoveel mensen staan er, op die parade die dan volop wat meedoen zijn. En aan het drinken zijn van de muziek. En alles wat daar nog bij komt. Weet je, dat is kicken. Dat mede daardoor zijn we gewoon gemotiveerd gebleven en willen we ermee door blijven gaan. En zijn we het ook een klein beetje aan het uitbreiden. Dat kan je terugvinden op de sociale kanalen en op de website. Dat staat nog wel een beetje in de kinderschoenen, maar daar zijn we ook mee bezig. En dat hebben we toen de tijd allemaal met COVID gedaan. En nou hebben we de eer om jou daar nu voor in de plaats te hebben. Aankomende vrijdag. Ja, daar kijk ik ook wel naar uit, weet je wel.
0: Ja, wel, inderdaad, debuut maken. Ja, want Govert die geniet lekker van een vakantie. Dus dit keer aan mij de eer. Ja, ik ben heel erg benieuwd. Want ja, ik vraag me ook af, hoe lang zijn jullie van tevoren bezig met het organiseren van deze skatetocht? En zeker omdat het natuurlijk over meerdere avonden in het jaar gaat.
1: Ja, kijk, het is zo, vanuit de gemeente ben je altijd verplicht om je evenement een jaar van tevoren in te dienen. Dus dat gaat al vanaf vorig jaar oktober gaat dat lopen. Dan doe je de datums indienen, dan ga je vervolgens vergunningen moeten goed laten keuren. Zowel bij de gemeente als bij de staat Bosbeheer, Rijkswaterstaat, noem maar op. Er komt echt wel heel veel bij kijken. De planning, ja, je bent daar gewoon een jaar mee bezig.
0: Ja. Ja, dus dat is inderdaad echt wel een aardig plan wat je moet opzetten. En ja, helaas de eerste editie, je zei het al, ging niet door vanwege het slecht weer. Zijn er nog plannen om deze editie in te halen? Of hoe gaan jullie dit insteken?
1: Nou ja, waarom we 4 keer per jaar doen, dat is dus ook mede door het weer. Dat je dus altijd daar rekening mee kan houden. Dat je, als het een keer slecht weer is, dat je toch nog een vervolg hebt. Het kunnen herhalen van een evenement, ja, dat zou ik moeten gaan kijken of dat via de gemeente ook... De mogelijkheid is, want waar heb je mee te maken? Je hebt te maken met vrijwilligers, je hebt te maken met verkeersregelaars, EHBO. Ja, die kan je niet zomaar eventjes vragen van, joh, het gaat dit weekend niet door. Hebben jullie eventueel tijd om het een week later te doen? Weet je, want ja, die mensen die hebben meerdere opdrachten staan. Dus dat is lastig. Bij mij zelf trouwens ook, ik werk hiernaast gewoon. Ik doe niet alleen evenement, ik zit gewoon op mijn werk. Terwijl dat ik ook met jou aan het bellen ben.
0: Ja.
1: Dus dat is heel lastig, weet je, om zoiets dan te plaatsen. Dat doe je ook die data, dat plan je gewoon echt een jaar van tevoren in.
0: Ja, maar aankomende vrijdag natuurlijk, buiten waarschijnlijk tropische temperaturen. Wat kunnen mensen allemaal verwachten qua route en alles?
1: Ja, nou, ook dat zijn we al een beetje op ingespeeld. Dat hebben we vorig jaar ook mee te maken gehad. Hitteplan, water extra uitgeven. We hebben water drinken.

0: inpunten tijdens de route. De route is ook ingepland. Dat is een beetje een nieuw concept, maar her en der van die watertoppunten, dat is vanuit de gemeente is dat dan ergens neergezet. Die staan ook op de routes, dus dan kunnen mensen gewoon, als het echt heel erg warm wordt, zorg gewoon dat je je bidonnetje bij hebt, genoeg water, genoeg luchtige kleding, of dan wel goede kleding voor als het wat slechter weer wordt. Hou daar rekening mee, echt, want dat is echt wel een vereiste. En wij proberen zo goed mogelijk de route te laten lopen dat daar geen overbelasting komt of ongemakkelijkheden. Dat is een beetje onze verantwoordelijkheid samen met de EHBO en alle mensen die daar dan voor benodigd zijn. Die zijn daar gewoon aanwezig. Route is 10 kilometer. Ja. Jij gaat dat helemaal begeleiden samen met de Mafia, geloof ik. Secret Bandit.
1: Ja, klopt.
0: Dus ik ben heel benieuwd. Ik ben heel benieuwd, maar ik heb al wat dingen opgezocht voor je. Het zag er echt heel tof uit.
1: Ja, gaan we een mooi feestje
0: dus
1: maken.
0: Ik denk dat dat ook wel goed gaat. Ja, ik hoop dat dat ook wel goed gaat komen. en wat nog meer? Ja, goed. Het trucje is gewoon nog steeds hetzelfde zoals het afgelopen jaar. Dus we zijn er een klein beetje gewend aan geraakt nu. Alleen het blijft spannend en ik zit altijd met de druk, wat doet het weer en hoe veilig verloopt het, et cetera, et cetera. Ja, dat blijf je toch altijd mee in je maag zitten, om eerlijk te zijn.
1: Snap ik helemaal. En waar kunnen mensen meer informatie vinden over Rollenvoetsluis? En kun je gewoon zo aanschuiven of moet je nog aanmelden?
0: Nou ja, kijk, aanmelden hebben we toen... ik heb een website, rollenvoetsluis.nl. We hebben twee sociale kanalen op Instagram en op Facebook. Allebei Rollenvoetsluis ook gewoon. Aanmelden hebben gedaan, zodat we naar de gemeente kunnen verantwoorden hoeveel mensen er ongeveer op het evenement afkomen. Want daar doe je vergunningen ook op indienen. En het is voor ons belangrijk, net zoals wat er nu ook weer aan de hand is. Het kan wel eens heel warm worden. En dan krijg je te maken met een hitteplan. En dan zijn wij... dan moeten wij als evenement water in water voorzien. En dat kan ik dan een beetje aan de hand van de inschrijvingen die op de website worden gedaan, kunnen we daarop inslaan, weet je wel? Kunnen we daar rekening mee houden en dan kunnen wij gewoon zorgen dat er genoeg water en dergelijke aanwezig is om iedereen te kunnen verzorgen, als dat nodig is.
1: Hoeveel aanmeldingen zijn er inmiddels al binnen?
0: Dat durf ik niet te zeggen. Ik heb het niet naar de gaten gehouden. Zondag stonden we, als het, moet ik even uit mijn hoofd, geloof ik op 67. Okay. En is het zo dat als je kijkt naar de inschrijvingen van de afgelopen keren, want dat systeem dat hou je dan een beetje in de gaten, komen de meeste inschrijvingen altijd pas twee dagen of een dag van tevoren als laatste inzetten. En dat gaat in één keer hard. Afgelopen evenement zaten we, alleen helaas ging dat niet weer op de 173. Nou, dat was heel veel in verhouding tot de afgelopen jaren. Het is namelijk altijd zo dat je de inschrijvingen geeft een klein beeld van wat er ongeveer op afkomt, maar geeft niet het totale beeld. Want ja, het is niet verplicht om jezelf in te schrijven. Dus veel mensen die doen dat nog steeds niet. Geeft ook niet. Het maakt het alleen soms wel makkelijk om te doen.
1: Precies. Armin, ik ga je inderdaad weer aan het werk laten. En ik zie je aankomende vrijdag tijdens een nieuwe editie van Rollenvoetsluis.
0: Ja, hey, ik heb er zin in tof om je erbij te zien dadelijk. Ik heb hier natuurlijk alleen nog maar via de telefoon gesproken, maar tot en met vrijdag, Per.
1: Gaan we doen. Gaan we er een mooi feest van maken. Tot vrijdag.
0: Hartstikke leuk.
1: Dankjewel. Joe, hoi.

Bob en This World's Our Home. En het is alweer bijna 1 uur. Dat houdt in dat Link Lunch er alweer bijna op zit voor vandaag. Maar we blikken nog eventjes vooruit. Want wat kun je allemaal op de kanalen van Link Media bekijken? Je kunt natuurlijk op onze website terecht, linkmedia.nl, voor het laatste nieuws uit Voorneput. En daar kun je onder andere lezen dat de bibliotheken volledig in het teken staan van AI, oftewel kunstmatige intelligentie. En met verschillende activiteiten wil de bibliotheek bezoekers kennis laten maken met de mogelijkheden en uitdagingen van deze snel ontwikkelende technologie. En het hele artikel daarover, dat lees je natuurlijk op onze website linkmedia.nl. En zorg ervoor dat je ons ook gelijk volgt op facebook.com/linkonline en Instagram linkmedia. Dan ben je weer helemaal op de hoogte van wat er gebeurt in Voorne aan Zee en Nissewaard. En morgen zijn we weer terug met een nieuwe uitzending van Link Lunch. En dan hebben we onder andere Angela aan de lijn over de expositie Slim Langer Thuis. Dat allemaal in het gemeentehuis van Voorne aan Zee in Hellevoetsluis te zien is. Dus morgen ben je weer helemaal op de hoogte van deze expositie. Als je tussen 12 en 1 luistert naar een nieuwe uitzending van Link Lunch. Tot morgen.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt. De beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
4: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
3: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
4: Heerlijk Thuis, een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
5: Alle eendjes zwemmen in het water.
6: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
7: Doe eens gek, huur een eend.
6: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Jeuvo en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij Eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
8: Hey, kruidenkoker.
9: Ja, nou weer.
8: Ik heb een gerste tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
9: Nee, nog niet.
8: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen. Alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woon- en bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
9: Oh ja, joh.
8: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info? Kringloop-warenhuis.nl.
9: Nou, dat heb je goed gedaan.
8: Kringloop-warenhuis Hellevoetsluis.
9: Zeker.
8: Ja toch, niet dan? Echt wel.
10: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Briele jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 1 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
11: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Italiaanse politie heeft 7 vermoedelijke leden van een anarchistisch netwerk opgepakt. Ze worden verdacht van sabotage van hoge snelheidslijnen tijdens de winterspelen in Milaan en Cortina afgelopen februari. Bij een aanslag op de spoorlijn tussen Rome en Florence ontstond voor ruim €450.000 schade. De verdachten worden onder meer beschuldigd van terrorisme. Het Europees Parlement en de EU-lidstaten zijn het eens geworden over aangepaste regels voor vliegtuigpassagiers. Zo blijft onder andere de compensatie bij vertraging vanaf 3 uur bestaan, met bedragen tot ruim €600, afhankelijk van de afstand. Verder moeten ticketprijzen transparanter worden weergegeven. Over de nieuwe regels moet nog wel gestemd worden. Dat gebeurt de komende maand. Duitsland verwerpt het voorstel voor de EU meerjarenbegroting voor 2028 tot 2034. Volgens minister Günther Kriegbaum zijn de uitgaven veel te hoog. Ook Nederland, Zweden en Oostenrijk vinden dat er meer moet worden bezuinigd. Duitsland wil verder dat EU-geld vooral naar veiligheid, defensie, concurrentiekracht en kunstmatige intelligentie gaat. De EU-ministers bespreken het voorstel vandaag in Luxemburg. Het Belgisch Openbaar Ministerie heeft 27 jaar cel geëist tegen Paolo Falzone, de hoofdverdachte van het carnavalsdrama in de Belgische provincie Henegouwen. Hij reed ruim 4 jaar geleden onder invloed en met hoge snelheid in op een groep carnavalsvierders. Daarbij kwamen 7 mensen om het leven. Tegen passagier Antonio Falzone is 2 jaar cel geëist. De rechter doet morgen uitspraak. Het weer tot slot. Stapelwolken en zonnige periode. De wind is zwak tot matig. Het wordt zo'n 19 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten.

0: En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
4: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
5: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio, met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
6: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl.
7: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
7: Met een nieuw uur Link.

0: Link Actueel.
1: Aankomende vrijdag 19 juni staat de nieuwe editie van de skateparade Rollevoetsluis op het programma. Skaters kunnen tijdens Rollevoetsluis tussen 7 en 10 uur 's avonds deelnemen aan een route van ongeveer 10 kilometer en met elkaar skaten door Hellevoetsluis en omgeving. De skatetocht zal muzikaal begeleid worden door middel van een DJ-trailer van Link Media. Meer informatie en de gehele route van aankomende vrijdag tijdens Rollevoetsluis vind je op rollevoetsluis.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet.

0: En kijk ook alvast op grando.nl.
1: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hoort.

0: De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 13:30.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Bibliotheek Zuid-Hollandse Eilanden is genomineerd voor de titel Beste Biep van Nederland 2026. De nominatie betreft twee vestigingen in Hellevoetsluis. De bibliotheek in Cultuurhuis Nieuwe Vesten en die in de Struitse Hoek. De vakjury beoordeelt bibliotheken op maatschappelijke betekenis, verbinding met de lokale gemeenschap en impact voor inwoners. De bibliotheek is één van de vijf genomineerden. Nederlanders verhuizen steeds vaker over grotere afstanden. Sinds de coronapandemie het structureel thuiswerken heeft genormaliseerd. Het kadaster meldt dat nog slechts 58% van de huizenkopers binnen de eigen gemeente blijft wonen. Ook verhuizingen naar buurgemeenten nemen af, wat een duidelijke verschuiving in het woongedrag van de Nederlandse bevolking laat zien. Van alle mensen die vorig jaar een woning in Nissewaard hebben gekocht, kwam 48% van buiten de gemeente. Zwanengroep Zuid-Holland heeft zaterdag een gewonde zwaan gered bij het Annabos in Rokanje. Een vrouw die haar hond uitliet ontdekte het dier dat onder het bloed zat. Omdat de zwaan zich via het water kon verplaatsen, lieten vrijwilligers een boot te water via een nabijgelegen polder weg. Na meerdere pogingen lukte het om de zwaan in een doodlopend stuk water in te sluiten en te vangen. De zwaan is naar de vogelopvang gebracht. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei kiest voor de Europoort als locatie voor een converterstation voor windenergie van zee. Eerder werd ook de polder van Simonshaven onderzocht. Maar na een advies van gemeente Nissewaard en 30 andere gemeenten, de provincie en 5 waterschappen, werd deze locatie afgewezen. Via het converterstation wordt windenergie van de Noordzee aangesloten op het hoogspanningsnet. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
3: Link weer.
4: Stapelwolken en zonnige periode. De wind is zwak tot matig. Het wordt zo'n 19 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten.
5: Link reclame.
6: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vak...

0: houtwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk. Klusbedrijf Hellevoet, klaar te klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand, dat is wel zo makkelijk.
2: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
3: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
2: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
3: Check sundays.nl.
4: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
5: En nu terug naar de...

0: Link Actueel.
1: Organiseer jij binnenkort een leuke activiteit of heb je een nieuwstip voor onze redactie? Via radio, televisie en online blijf je bij Link Media 24/7 op de hoogte van het laatste nieuws op Voorne Putten. Onze redactie is altijd op zoek naar nieuws en daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken.

0: gebruiken. Mail naar redactie@linkmedia.nl en wie weet komt jouw tip binnenkort langs op de kanalen van Link Media.
1: De beste programma's, regionieuws, de Link Agenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De allerlekkerste gerechten? Die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenberg in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Koekendorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit

0: De regio, inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Ga naar boerderijwinkelzevenbergen.nl of bezoek Boerderijwinkel Zevenbergen op Facebook.
1: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad, totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
2: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
3: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vakmensen...

0: houtwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoet. Klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijfhellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Briel jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 2:00.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het Zweeds parlement heeft ingestemd met strengere regels voor immigranten. Verblijfsvergunningen kunnen worden ingetrokken bij wangedrag, zoals schulden, criminaliteit of banden met extremistische organisaties. De oppositie en mensenrechtenorganisaties noemen de regels vaag en willekeurig. De regering zegt dat wie zich niet aan de regels houdt, kan worden uitgezet. 3 bungee-jump-instructeurs in Brazilië zijn aangeklaagd voor doodslag na de dood van een 21-jarige vrouw. Ze werd van een brug geduwd terwijl ze nog niet aan een touw vast zat en viel 40 meter naar beneden. Na het ongeluk probeerden 2 verdachten te vluchten. Het bedrijf had geen vergunning voor de activiteit op de betreffende locatie. De vrouw overleed ter plekke. De Italiaanse politie heeft 7 vermoedelijke leden van een anarchistisch netwerk opgepakt. Ze worden verdacht van sabotage van hoge snelheidslijnen tijdens de winterspelen in Milaan en Cortina afgelopen februari. Bij een aanslag op de spoorlijn tussen Rome en Florence ontstond voor ruim €450.000 schade. De verdachten worden onder meer beschuldigd van terrorisme. Duitsland verwerpt het voorstel voor de EU meerjarenbegroting voor 2028 tot 2034. Volgens minister Günther Kriegbaum zijn de uitgaven veel te hoog. Ook Nederland, Zweden en Oostenrijk vinden dat er meer moet worden bezuinigd. Duitsland wil verder dat EU-geld vooral naar veiligheid, defensie, concurrentiekracht en kunstmatige intelligentie gaat. De EU-ministers bespreken het voorstel vandaag in Luxemburg. Het weer tot slot. Stapelwolken en zonnige periode. De wind is zwak tot matig. Het wordt zo'n 19 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
3: Link reclame.
5: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
7: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744 gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden. Ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.
8: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. Bewellforne. Balans begint hier.
9: Kooi en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoekse Waard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op KooiCareHoeksewaard.nl of

0: beter? Kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
2: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.
2: Een nieuw uur Link.

0: Link actueel.
1: Zaterdag 27 juni en zondag 28 juni kun je terecht voor een zomerevenement aan het Oostvoornse Meer. Bezoekers kunnen 2 dagen lang terecht voor clinics, windsurfwedstrijden, foodtrucks, kinderactiviteiten en een groot eindfeest met DJ's. Meer informatie hierover vind je op vwsv.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar. Dit is Link.
2: Ik moet even parkje, biertje, vrienden.
3: Ik ken mijn...

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
3: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
4: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
5: De service van vroeger.
6: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier Rijkenisse. Garagebedrijf Van Hoof. Zet de tijd op 2:30.
7: Regio Nieuws op Link.
8: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Nederlanders verhuizen steeds vaker over grotere afstanden. Sinds de coronapandemie het structureel thuiswerken heeft genormaliseerd. Het kadaster meldt dat nog slechts 58% van de huizenkopers binnen de eigen gemeente blijft wonen. Ook verhuizingen naar buurgemeenten nemen af, wat een duidelijke verschuiving in het woongedrag van de Nederlandse bevolking laat zien. Van alle mensen die vorig jaar een woning in Nissewaard hebben gekocht, kwam 48% van buiten de gemeente. Bibliotheek Zuid-Hollandse Eilanden is genomineerd voor de titel Beste Biep van Nederland 2026. De nominatie betreft twee vestigingen in Hellevoetsluis. De bibliotheek in Cultuurhuis Nieuwe Vesten en die in de Struitse Hoek. De vakjury beoordeelt bibliotheken op maatschappelijke betekenis, verbinding met de lokale gemeenschap en impact voor inwoners. De bibliotheek is één van de vijf genomineerden. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei kiest voor de Europoort als locatie voor een converterstation voor windenergie van zee. Eerder werd ook de polder van Simonshaven onderzocht. Maar na een advies van gemeente Nissewaard en 30 andere gemeenten, de provincie en 5 waterschappen, werd deze locatie afgewezen. Via het converterstation wordt windenergie van de Noordzee aangesloten op het hoogspanningsnet. VVD Nissewaard maakt zich zorgen over de toenemende hoeveelheid afval die naast grondcontainers wordt achtergelaten. De partij roept het college op om proactief te handelen en regelmatig langs verzamelpunten te gaan om bijgeplaatste afval direct te verwijderen. Momenteel wordt 1 op de 3 daders opgespoord en verantwoordelijk gehouden. De VVD wil dat dit wordt aangepakt in samenwerking met Voorneputten Werkt en Rijnis. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
9: Link
10: weer.
11: Stapelwolken en zonnige periode. De wind zwak tot matig. Het wordt zo'n 19 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en

0: chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
1: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
2: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft altijd eerlijk advies.
1: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
2: Check sundays.nl.
3: En nu terug naar de...

0: Link Actueel.
1: Aankomende vrijdag 19 juni staat de nieuwe editie van de skateparade Rollevoetsluis op het programma. Skaters kunnen tijdens Rollevoetsluis tussen 7 en 10 uur 's avonds deelnemen aan een route van ongeveer 10 kilometer en met elkaar skaten door Hellevoetsluis en omgeving. De skatetocht zal muzikaal begeleid worden door middel van een DJ-trailer van Link Media. Meer informatie en de gehele route van aankomende vrijdag tijdens Rollevoetsluis vind je op rollevoetsluis.nl.
0: De beste programma's, regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: Alle eendjes zwemmen in het water.
5: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
6: Doe eens gek. Huur een eend.
5: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Jeuvo en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
7: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 3:00.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
8: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Poolse politie heeft 2 mannen uit Belarus gearresteerd in het onderzoek naar de moord op een gevluchte Russische dissident in het oosten van Polen. In Biała Podlaska werd gisteren een 44-jarige criticus van Vladimir Poetin doodgeschoten. Het slachtoffer zou een Russische kunstenaar zijn die sinds 2021 in ballingschap in Polen leefde. Het Openbaar Ministerie eist 2 jaar cel, waarvan 8 maanden voorwaardelijk, tegen een 26-jarige man uit Amerongen voor zijn rol bij de rellen op het Haagse Malieveld. Hij zou een politieauto in brand hebben gestoken en kwam volgens het OM bewust naar Den Haag om te rellen. Ook moet hij €34.000 schadevergoeding betalen. De uitspraak is over 2 weken. Het Zweeds parlement heeft ingestemd met strengere regels voor immigranten. Verblijfsvergunningen kunnen worden ingetrokken bij wangedrag, zoals schulden, criminaliteit of banden met extremistische organisaties. De oppositie en mensenrechtenorganisaties noemen de regels vaag en willekeurig. De regering zegt dat wie zich niet aan de regels houdt, kan worden uitgezet. De Italiaanse politie heeft 7 vermoedelijke leden van een anarchistisch netwerk opgepakt. Ze worden verdacht van sabotage van hoge snelheidslijnen tijdens de winterspelen in Milaan en Cortina afgelopen februari. Bij een aanslag op de spoorlijn tussen Rome en Florence ontstond voor ruim €450.000 schade. De verdachten worden onder meer beschuldigd van terrorisme. Het weer tot slot. Stapelwolken en zonnige periode. De wind is zwak tot matig. Het wordt zo'n 19 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
9: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.

0: generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelino-taart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
1: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
2: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
1: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
2: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
4: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
3: Met een nieuw uur Link.
4: Een nieuw uur Link.

0: Link Actueel.
1: DJ Raymond S. is een DJ die van ieder optreden een groot feest maakt. Of het nu gaat om een bruiloft of een optreden op een groot festival, met zijn brede repertoire aan muziek maakt hij er overal een groot feest van. In het verleden trad hij onder andere op in Brielle en is hij ook regelmatig bij voetbalclub Feyenoord te vinden voor optredens. Hoe kijkt hij zelf naar zijn muzikale carrière en wat zijn de plannen voor de toekomst? Raymond schoof aan in de studio van Link om hier meer over te vertellen.
2: Ja, ik doe het al de hele tijd. Ik denk nu zo rond zo'n 15 jaar ongeveer dat ik bezig ben met mijn muziek. En inderdaad veel bij Feyenoord. Dus daar ben ik wel heel trots op natuurlijk. Onder andere ook bij de Vrienden Live, maar ook in de Club de Mix in Brielle een aantal keren. In ieder geval dat was een aantal jaren geleden was dat natuurlijk booming. En voor de rest heel veel bruiloften, bedrijfsfeesten en eigenlijk... van alles. Dus ik ben ook een allround DJ en ik kan in principe gewoon alles draaien. Dus ik vraag ook altijd aan het stel of aan de organisatie van hey, wat wil je horen? Dat is even in tegenstelling tot bijvoorbeeld een Afrojack of een andere DJ die zich echt focust op één genre. Ja. Kan ik me een soort aanpassen aan het publiek. Ik vind gewoon het creatief bezig zijn met muziek vind ik gewoon heel leuk om te doen. En je weet zelf ook als DJ dat er bepaalde techniek bij komt kijken. Dus het gelijkzetten van nummers en bepaalde snelheden. En als je eenmaal de techniek beheerst, dus als je eenmaal weet van hoe snel een nummer gaat en waar... het nummer mee begint, dus was de intro en op een gegeven moment waar je moet instarten, dan kan je eigenlijk ieder nummer in elkaar mixen. Want

0: Ieder nummer is eigenlijk als het ware hetzelfde opgebouwd. Vind ik dat leuk om dat uit te zoeken. En dat is voor mij weer wat nieuws. Dus dan geeft dat voor mij weer een uitdaging om dat op die manier dan weer tot het succes te maken.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
2: De beste programma's. Regio Nieuws, de Link Agenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
3: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie.
4: Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee.

0: Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met twee T's.
1: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als McQuarrie.

0: De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 3:30.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Nederlanders verhuizen steeds vaker over grotere afstanden. Sinds de coronapandemie het structureel thuiswerk heeft genormaliseerd. Het kadaster meldt dat nog slechts 58% van de huizenkopers binnen de eigen gemeente blijft wonen. Ook verhuizingen naar buurgemeenten nemen af, wat een duidelijke verschuiving in het woongedrag van de Nederlandse bevolking laat zien. Van alle mensen die vorig jaar een woning in Nissewaard hebben gekocht, kwam 48% van buiten de gemeente. Bibliotheek Zuid-Hollandse Eilanden is genomineerd voor de titel Beste Biep van Nederland 2026. De nominatie betreft twee vestigingen in Hellevoetsluis. De bibliotheek in Cultuurhuis Nieuwe Vesten en die in de Struitse Hoek. De vakjury beoordeelt bibliotheken op maatschappelijke betekenis, verbinding met de lokale gemeenschap en impact voor inwoners. De bibliotheek is één van de vijf genomineerden. Zwanengroep Zuid-Holland heeft zaterdag een gewonde zwaan gered bij het Annabos in Rokanje. Een vrouw die haar hond uitliet ontdekte het dier dat onder het bloed zat. Omdat de zwaan zich via het water kon verplaatsen, lieten vrijwilligers een boot te water via een nabijgelegen polder weg. Na meerdere pogingen lukte het om de zwaan in een doodlopend stuk water in te sluiten en te vangen. De zwaan is naar de vogelopvang gebracht. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei kiest voor de Europoort als locatie voor een converterstation voor windenergie van zee. Eerder werd ook de polder van Simonshaven onderzocht. Maar na een advies van gemeente Nissewaard en 30 andere gemeenten, de provincie en 5 waterschappen, werd deze locatie afgewezen. Via het converterstation wordt windenergie van de Noordzee aangesloten op het hoogspanningsnet. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
3: Link weer.
4: Stapelwolken en zonnige periode. De wind is zwak tot matig. Het wordt zo'n 19 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten.
5: Link reclame.
6: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
8: chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
9: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
10: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
1: En nu terug naar de muziek. Dit is Link.

0: Link Actueel.
1: Zondag 28 juni kun je tussen 11 uur 's ochtends en 3 uur 's middags weer op kinderboerderij De Kerkensteen Hellevoetsluis terecht voor een kofferbak- en kleedjesmarkt. Tijdens de markt kun je langs allerlei kofferbakken en kleedjes lopen om tweedehands spullen te kopen. Meer informatie over de kofferbak- en kleedjesmarkt bij De Kerkensteen vind je op dekerkensteen.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
4: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
3: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
4: Heerlijk Thuis, een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
5: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
6: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
7: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
6: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
7: Check sundays.nl.
8: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Briele jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 4 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
9: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Nederland.

0: ligt op koers om de doelen van het Schone Luchtakkoord te halen, meldt het RIVM aan de NOS in een tussenrapportage. Als alle plannen doorgaan, leven Nederlanders in 2030 gemiddeld 4 maanden langer door schonere lucht. Dat komt door minder fijnstof en stikstofoxiden. Elektrische auto's en strengere uitstootregels dragen hieraan bij, maar nog niet alle regio's voldoen aan de toekomstige Europese normen. De FBI heeft volgens Amerikaanse media een mogelijke aanslag in Washington voorkomen tijdens een kooigevecht in de tuin van het Witte Huis. Dat was daar georganiseerd ter ere van de 80ste verjaardag van president Donald Trump. Het plan was onder andere om paniek en chaos te veroorzaken door drones met explosieven te gebruiken. Er zijn 5 verdachten aangehouden. De Poolse politie heeft 2 mannen uit Belarus gearresteerd in het onderzoek naar de moord op een gevluchte Russische dissident in het oosten van Polen. In Biała Podlasa werd gisteren een 44-jarige criticus van Vladimir Poetin doodgeschoten. Het slachtoffer zou een Russische kunstenaar zijn die sinds 2021 in ballingschap in Polen leefde. Het Zweeds parlement heeft ingestemd met strengere regels voor immigranten. Verblijfsvergunningen kunnen worden ingetrokken bij wangedrag, zoals schulden, criminaliteit of banden met extremistische organisaties. De oppositie en mensenrechtenorganisaties noemen de regels vaag en willekeurig. De regering zegt dat wie zich niet aan de regels houdt, kan worden uitgezet. Het weer tot slot. Stapelwolken en zonnige periode. De wind is zwak tot matig. Het wordt zo'n 19 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinal Flow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. Bewellforne. Balans begint hier.
4: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
5: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
6: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
7: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
7: Met een nieuw uur, Link.

0: Link Actueel.
1: Zondag 5 juli is het landelijke zonnekijkdag en op deze dag kun je tijdens dit landelijke evenement ook terecht bij Sterrenwacht Tweelingen in Spijkenisse. Je kunt dag tussen 1 en 5 uur 's middags op een veilige manier door een telescoop kijken om de zon te bewonderen. De amateurastronomen staan voor je klaar met speciale telescopen om de zon op een bijzondere manier te laten zien. Meer informatie over deze activiteit vind je op sterrenwacht-tweelingen.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws. De Linkagenda. Interviews. Sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Flink reclame.
1: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
3: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
4: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
5: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren op carveco.nl.
6: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoof.
7: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoof. Zet de tijd op 16:30.
8: Regio Nieuws op Link.
9: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Nederlanders verhuizen steeds vaker over grotere afstanden. Sinds de coronapandemie het structureel thuiswerken heeft genormaliseerd. Het kadaster meldt dat nog slechts 58% van de huizenkopers binnen de eigen gemeente blijft wonen. Ook verhuizingen naar buurgemeenten nemen af, wat een duidelijke verschuiving in het woongedrag van de Nederlandse bevolking laat zien. Van alle mensen die vorig jaar een woning in Nissewaard hebben gekocht, de bibliotheek is één van de vijf genomineerden. Nederlanders verhuizen steeds vaker over grotere afstanden. Sinds de coronapandemie het structureel thuiswerken heeft genormaliseerd. Het kadaster meldt dat nog slechts 58% van de huizenkopers binnen de eigen gemeente blijft wonen. Ook verhuizingen naar buurgemeenten nemen af, wat een duidelijke verschuiving in het woongedrag van de Nederlandse bevolking laat zien. Van alle mensen die vorig jaar een woning in Nissewaard hebben gekocht, kwam 48% van buiten de gemeente. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei kiest voor de Europoort als locatie voor een converterstation voor windenergie van zee. Eerder werd ook de polder van Simonshaven onderzocht. Maar na een advies van gemeente Nissewaard en 30 andere gemeenten, de provincie en 5 waterschappen, werd deze locatie afgewezen. Via het converterstation wordt windenergie van de Noordzee aangesloten op het hoogspanningsnet. VVD Nissewaard maakt zich zorgen over de toenemende hoeveelheid afval die naast grondcontainers wordt achtergelaten. De partij roept het college op om proactief te handelen en regelmatig langs verzamelpunten te gaan om bijgeplaatst afval direct te verwijderen. Momenteel wordt 1 op de 3 daders opgespoord en verantwoordelijk gehouden. De VVD wil dat dit wordt aangepakt in samenwerking met Voorne Putten Werkt en Rijnis. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
10: Link weer.
11: Stapelwolken en zonnige periode. De wind is zwak tot matig. Het wordt zo'n 19 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten.
0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor auto bij autoinkoop.nl.
12: Je bent er de hele dag voor anderen. Voor je gezin, op je werk, voor iedereen. Maar wanneer neem je nou eigenlijk de tijd voor jezelf? Bij Murata Japanese Head Spa in Spijkenisse ervaar je een unieke Japanse wellnessbeleving voor hoofd, haar en geest. Warm water, zachte aanrakingen en volledige ontspanning. Reserveer jouw moment van rust online via muratajapaneseheadspa.nl. Elke dag geopend van 10 tot 10.
13: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Choco Paradise. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
0: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl.
8: En nu terug naar de muziek.

0: Link actueel.
1: Ben je ook online op zoek naar het laatste nieuws uit de regio Voorne-Putten? Ga dan naar onze website linkmedia.nl voor actueel nieuws uit jouw eigen omgeving. Wil je een tip over nieuws doorsturen naar de redactie? Stuur dan een mail naar redactie@linkmedia.nl of neem telefonisch contact op door te bellen naar 0181 20 10 20.
0: De beste programma's. Regio Nieuws, de Linkagenda, interviews en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën.

0: Of stukwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk. Klusbedrijf Hellevoet. Klaar de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoet.nl.
0: Alles in één hand. Dat is wel zo makkelijk.
2: Rijd je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
3: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
4: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Briele jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 5:00.
5: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
6: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De 19-jarige man uit Hulst, die wordt verdacht van het dodelijke ongeluk bij Vogelwaarde, blijft 14 dagen langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van dood door schuld en zwaar lichamelijk letsel door schuld. Bij het ongeval kwamen 3 kinderen en de directrice van een basisschool om het leven. De zaak wordt nog verder onderzocht door politie en justitie. De G7-landen zijn het eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Volgens diplomatieke bronnen richten die zich op de energie-, bank- en militaire sector. Ook worden maatregelen genomen tegen de Russische schaduwvloot, die wordt gebruikt om sancties te omzeilen. Tijdens de G7-top sprak de Oekraïnse president Zelensky kort met de Amerikaanse president Trump over een mogelijke vredesdeal. Nederland ligt op koers om de doelen van het Schone Luchtakkoord te halen, meldt het RIVM aan de NOS in een tussenrapportage. Als alle plannen doorgaan, leven Nederlanders in 2030 gemiddeld 4 maanden langer door schonere lucht. Dat komt door minder fijnstof en stikstofoxiden. Elektrische auto's en strengere uitstootregels dragen hieraan bij, maar nog niet alle regio's voldoen aan de toekomstige Europese normen. De Poolse politie heeft 2 mannen uit Belarus gearresteerd in het onderzoek naar de moord op een gevluchte Russische dissident in het oosten van Polen. In Biała Podlaska werd gisteren een 44-jarige criticus van Vladimir Poetin doodgeschoten. Het slachtoffer zou een Russische kunstenaar zijn die sinds 2021 in ballingschap in Polen leefde. En dan nog het weer. Zonnig en een zwakke tot matige wind. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking geleidelijk toe en daalt de temperatuur uiteindelijk naar 10 tot 15 graden. Morgen wolkenvelden en zon met af en toe een bui en 19 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
5: Link reclame.
7: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Bankbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
9: Hey, kruidenkoker.
10: Ja, wat nou weer?
9: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
10: Nee, nog niet.
9: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
10: Oh ja, joh.
9: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info? Kringloop-waarhuis.nl.
10: Nou, dat heb je goed gedaan.
9: Kringloop-waarhuis Hellevoetsluis.
10: Zeker.
9: Ja toch, niet dan? Echt wel.
5: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar...

0: Link Actueel.
1: Organiseer jij binnenkort een leuke activiteit of heb je een nieuwstip voor onze redactie? Via radio, televisie en online blijf je bij Link Media 24/7 op de hoogte van het laatste nieuws op Voorneputten. Onze redactie is altijd op zoek naar nieuws en daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken. Mail naar redactie@linkmedia.nl en wie weet komt jouw tip binnenkort langs op de kanalen van Link Media.
0: De beste programma's, regionieuws, de Link Agenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business.
3: Chocoparadijs.nl.
2: Chocoparadijs.nl.
4: Wat een drama die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
5: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
4: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
5: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
6: Rijd je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
7: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avond. Op carveco.nl.
8: Goedkopepoetspullen.nl. Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar.

0: De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 5:30.
1: Regio Nieuws op Link.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. Bibliotheek Zuid-Hollandse Eilanden is genomineerd voor de titel Beste Biep van Nederland 2026. De nominatie betreft twee vestigingen in Hellevoetsluis. De bibliotheek in Cultuurhuis Nieuwe Vesten en die in de Struitse Hoek. De vakjury beoordeelt bibliotheken op maatschappelijke betekenis, verbinding met de lokale gemeenschap en impact voor inwoners. De bibliotheek is één van de vijf genomineerden. Nederlanders verhuizen steeds vaker over grotere afstanden. Sinds de coronapandemie het structureel thuiswerken heeft genormaliseerd. Het kadaster meldt dat nog slechts 58% van de huizenkopers binnen de eigen gemeente blijft wonen. Ook verhuizingen naar buurgemeenten nemen af, wat een duidelijke verschuiving in het woongedrag van de Nederlandse bevolking laat zien. Van alle mensen die vorig jaar een woning in Nissewaard hebben gekocht, kwam 48% van buiten de gemeente. VVD Nissewaard maakt zich zorgen over de toenemende hoeveelheid afval die naast grondcontainers wordt achtergelaten. De partij roept het college op om proactief te handelen en regelmatig langs verzamelpunten te gaan om bijgeplaatste afval direct te verwijderen. Momenteel wordt 1 op de 3 daders opgespoord en verantwoordelijk gehouden. De VVD wil dat dit wordt aangepakt in samenwerking met Voorne Putten Werkt en Rijnis. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei kiest voor de Europoort als locatie voor een converterstation voor windenergie van zee. Eerder werd ook de polder van Simonshaven onderzocht. Maar na een advies van gemeente Nissewaard en 30 andere gemeenten, de provincie en 5 waterschappen, werd deze locatie afgewezen. Via het converterstation wordt windenergie van de Noordzee aangesloten op het hoogspanningsnet. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link reclame.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij Biwell Voorne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten.

0: te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinalflow om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op bewellforne.nl. Bewellforne. Balans begint hier.
1: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
2: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
3: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
2: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
3: Check sundays.nl.
4: En nu terug naar de muziek.

0: Link actueel.
1: Donderdag 2 juli sluit het Randstedelijk Mannenkoor onder leiding van dirigent Arjan Breukhoven het seizoen af in samenwerking met NIS. Jonge talenten krijgen tijdens het concert een podium om te laten zien wat ze kunnen. Het zomeravondconcert vindt tussen 19:30 en 21:00 s'avonds plaats in de verbinding aan de Eikelaan 2 in Spijkenisse. Meer informatie vind je op randstedelijkmannenkoor.nl.
0: De beste programma's. Regionieuws, de Linkagenda, interviews, sport en informatie uit jouw eigen woonplaats. En de leukste muziekmix van de afgelopen 50 jaar.

0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
3: De allerlekkerste gerechten, die maak je gewoon zelf. Met heerlijke verse aardappelen, groenten en fruit van boerderijwinkel Zevenbergen in Zuidland. En heb je inspiratie nodig? Probeer dan Kratje Kundorp. Vol met groenten en fruit van boeren en tuinders uit de regio. Inclusief bijbehorende recepten. Kom langs aan de Koekendorpseweg in Zuidland. Boerderijwinkel Zevenbergen. Iedere dag groenten en fruit met een lach.
4: Hey, kruidenkoker.
5: Ja, wat nou weer?
4: Ik heb een Gerste tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
5: Nee, nog niet.
4: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
5: Oh ja, joh.
4: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
5: Nou, dat heb je goed gedaan.
4: Kringloop-warenhuis Hellevoetsluis.
5: Zeker.
4: Ja toch, niet dan? Echt wel.
6: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Briele jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 6:00.
0: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
7: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Rusland zegt in de Oekraïnse stad Konstantinivka 120 gebouwen te hebben veroverd. Een belangrijke verdedigingslinie in de regio Donetsk. Op door Moskou verspreide droombeelden zijn verwoeste gebouwen en Russische vlaggen tussen het puin te zien. De claim is niet onafhankelijk bevestigd, maar de locatie van de beelden kon worden geverifieerd. Minister Karremans stelt dat door de RDW goedgekeurde zelfrijdende Tesla's veilig zijn, ondanks Reuters bericht over mogelijk misleidende cijfers bij de aanvraag. Volgens hem baseerde de RDW de goedkeuring niet op die cijfers, maar op 3000 testuren en bijna 2 miljoen kilometers. Hij weigert extra onderzoek en overleg met verkeersveiligheidsorganisatie. De 19-jarige man uit Hulst, die wordt verdacht van het dodelijke ongeluk bij Vogelwaarde, blijft 14 dagen langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van dood door schuld en zwaar lichamelijk letsel door schuld. Bij het ongeval kwamen 3 kinderen en de directrice van een basisschool om het leven. De zaak wordt nog verder onderzocht door politie en justitie. Nederland ligt op koers om de doelen van het Schone Luchtakkoord te halen, meldt het RIVM aan de NOS in een tussenrapportage. Als alle plannen doorgaan, leven Nederlanders in 2030 gemiddeld 4 maanden langer door schonere lucht. Dat komt door minder fijnstof en stikstofoxide. Elektrische auto's en strengere uitstootregels dragen hieraan bij, maar nog niet alle regio's voldoen al aan de toekomstige Europese normen. Het weer dan? Het is nog steeds droog met wolkenvelden en zonnige perioden. Het wordt 19 of 20 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten van het land. In het Waddengebied is het met 16 tot 19 graden iets koeler. Vanavond heldere periode, de zon schijnt nog een tijd en er staat weinig wind. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen legt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar Banketbakkerij Smeets.

0: Lent en L. Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoet Sluis.
1: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday's Hellevoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoet Sluis.
1: Check sundays.nl.
2: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
3: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
2: Met een nieuw uur Link.
3: Een nieuw uur Link.

0: Link Actueel.
1: Aankomende zaterdag 20 juni staat Tour Langs de Boer weer op het programma in de regio Voorne-Putten. Je kunt tijdens Tour Langs de Boer kennis maken met allerlei lokale boerenbedrijven, waarbij de bedrijven de deuren openen voor het publiek. Boerderijwinkel Zevenbergen uit Zuidland is een van de deelnemende bedrijven en Yvonne van de boerderijwinkel vertelt meer over wat je bij deze locatie kunt verwachten.
2: Wij hebben een boerderijwinkeltje. Het is een klein winkeltje in een oud pand, oud wagenhuis wat bij de boerderij hoort. En het is een schattig winkeltje en wij willen eigenlijk het lekkerste uit de buurt verzamelen in onze winkel. En dat lukt aardig, moet ik zeggen. En dat is groente en fruit, maar dat zijn ook delicatessen en

0: ja, eigenlijk heeft bijna elk ding in ons winkeltje wel een verhaal, zeg maar, waar wij graag over vertellen. Wat ik ga doen is mensen wat laten proeven. En ze kunnen lekker gaan zitten bij ons. Wij hebben voor de winkel een terras. Twee grote picknicktafels staan. En nou, daar kan je gewoon gezellig gaan zitten. Daar lopen de eenden, daar lopen de kippen. En dat is gewoon heerlijk, even zitten en tot rust komen. En ondertussen kan ik wat dingetjes laten proeven waarvan ik denk dat ze interessant zijn.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.

0: Link Actueel.
1: Van vrijdag 26 juni tot en met zondag 28 juni zetten kunstenaars in de regio hun atelier open en kun je op verschillende locaties terecht voor gastkunstenaars. Tijdens Kunstwerk Route West-Voorne kun je op alle drie de dagen tussen 11 uur 's ochtends en 5 uur 's middags op een laagdrempelige manier kennis maken met kunstenaars en hun kunst. Meer informatie over de Kunstwerk Route West-Voorne vind je op kunstwerkwestvoorne.nl.

0: Link Actueel.
1: Aankomende vrijdag 19 juni staat een nieuwe editie van de skatetocht Rollevoetsluis op het programma. Sportievelingen kunnen weer meedoen aan een route van ongeveer 10 kilometer, waar ze langs allerlei bijzondere plekken in Hellevoetsluis en omgeving gaan. Armin is onderdeel van de organisatie en vertelt meer over de aankomende editie.
2: Rollevoetsluis is eigenlijk een rolschaatsparade, een klein beetje in vergelijking tot wat je in Rotterdam hebt met de West End Ice Skate. Daar is het een beetje van afgeleid. En alleen, ik vond qua omgeving, ik ben echt geen stadsjongen. Ik ben echt eentje die toch wel het dorp en de boulevard en de wat kleinere dorpsgemeenschap houdt. Het trok mij wel altijd, weet je wel. En skaten en rollenschaatsen, ja, dat zit ook een beetje in hetgeen dat ik altijd wel leuk heb gevonden. Want ik kijk op een andere jeugd. En aan de hand daarvan zijn we het gaan beginnen te organiseren in Hellevoetsluis. En daar zijn we vorig jaar mee begonnen, eigenlijk al een jaar eerder. Maar dat deden we eigenlijk alleen maar onder wat vrienden. En dat pakte eigenlijk zo leuk uit. Er kwam een krantenartikel zelfs van in de krant. En toen hebben we besloten om het door te pakken. Hè. We wat jongens bij elkaar te trommelen. Wat nu goede vrienden van zijn geworden. En toen zijn we doorgaan. En afgelopen jaar hebben we 3 keer wat kunnen organiseren. Het trucje is gewoon nog steeds hetzelfde zoals het afgelopen jaar. Dus we zijn er een klein beetje gewend aan geraakt nu. Alleen het blijft spannend. En ik zit altijd met de druk. Wat doet het weer? En... hoe veilig het verloopt het, et cetera, et cetera. Ja, dat blijf je toch altijd mee in je maag zitten, om eerlijk te zijn. Kijk, aanmelden hebben we toen... ik heb een website, rollevoetsluis.nl. We hebben 2 sociale kanalen op Instagram en op Facebook. Allebei Rollevoetsluis ook gewoon. Aanmelden hebben gedaan, zodat we naar de gemeente kunnen verantwoorden hoeveel mensen er ongeveer op het evenement afkomen. Want daar doe je vergunningen ook op indienen. En het is voor ons belangrijk, net zoals wat er nu ook weer aan de hand is. Het kan wel eens heel warm worden. En dan krijg je te maken met een hitteplan. En dan zijn wij, dan moeten wij als evenement moeten wij water in water voorzien. En dat kan ik dan een beetje aan de hand van de inschrijvingen die op de website worden gedaan, kan ik daar, kunnen we daarop inslaan. Weet je wel, kunnen we daar rekening mee houden en dan kunnen wij gewoon zorgen dat er genoeg water en dergelijke aanwezig is om iedereen te kunnen verzorgen als dat nodig is.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
0: Het ritme van de regio. Je luistert naar Link.

0: Link actueel.
1: Zaterdag 27 juni kun je tussen 10 uur 's ochtends en 12:30 's middags deelnemen aan een wandeling met een natuurgids langs het Kwakjeswater in het Voornestuin. De gids neemt je mee door dit grote natuurgebied en vertelt tijdens de wandeling meer over alles wat je op dat moment tegenkomt. Deelnemers hebben uiteraard ook de mogelijkheid om vragen te stellen aan de gids over dit natuurgebied. De wandeling gaat van start vanaf de Duinweg 7 in Rokanje en meer informatie vind je op natuurmonumenten.nl.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Rijdt je auto niet goed? Of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
3: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruime openingstijden, ook op zondag en in de avonduren, op carveco.nl.
4: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Voetsluis.
5: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken, waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
4: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
5: Check sundays.nl.
6: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Choco Paradijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
7: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoog.
8: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 6:30.
0: Regio Nieuws op Link.
9: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Nederlanders verhuizen steeds vaker over grotere afstanden. Sinds de coronapandemie het structureel thuiswerk heeft genormaliseerd. Het kadaster meldt dat nog slechts 58% van de huizenkopers binnen de eigen gemeente blijft wonen. Ook verhuizingen naar buurgemeenten nemen af, wat een duidelijke verschuiving in het woongedrag van de Nederlandse bevolking laat zien. Van alle mensen die vorig jaar een woning in Nissewaard hebben gekocht, kwam 48% van buiten de gemeente. Bibliotheek Zuid-Hollandse Eilanden is genomineerd voor de titel Beste Biep van Nederland 2026. De nominatie betreft twee vestigingen in Hellevoetsluis. De bibliotheek in Cultuurhuis Nieuwe Vesten en die in de Struitse Hoek. De vakjury beoordeelt bibliotheken op maatschappelijke betekenis, verbinding met de lokale gemeenschap en impact voor inwoners. De bibliotheek is één van de vijf genomineerden. Zwanengroep Zuid-Holland heeft zaterdag een gewonde zwaan gered bij het

Bos in Rokanje. Een vrouw die haar hond uitliet ontdekte het dier dat onder het bloed zat. Omdat de zwaan zich via het water kon verplaatsen, liet de vrijwilligers een boot te water via een nabijgelegen polderweg. Na meerdere pogingen lukte het om

0: regelmatig langs verzamelpunten te gaan om bijgeplaatste afval direct te verwijderen. Momenteel wordt 1 op de 3 daders opgespoord en verantwoordelijk gehouden. De VVD wil dat dit wordt aangepakt in samenwerking met Voorne Putten Werkt en Rijnis. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Het is nog steeds droog met wolkenvelden en zonnige perioden. Het wordt 19 of 20 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten van het land. In het Waddengebied is het met 16 tot 19 graden iets koeler. Vanavond heldere periode, de zon schijnt nog een tijd en er staat weinig wind.
3: Link reclame.
4: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop. Witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
5: Een verbouwing of renovatie valt bijna altijd tegen. Maar niet als u de vak...

0: of stukwerk, timmer, tegel of loodgieterswerk? Klusbedrijf Hellevoets klaart de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoets.nl.
0: Alles in één hand, dat is wel zo makkelijk.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Link actueel.
1: Bibliotheek Zuid-Hollandse Eilanden staat in de maand juni volledig in het teken van AI, oftewel kunstmatige intelligentie. Door middel van allerlei activiteiten wil de bibliotheek bezoekers kennis laten maken met de mogelijkheden en de uitdaging van de snel ontwikkelende technologie. Je kunt op dinsdag 23 juni tussen 1:30 en 4:30 middags deelnemen aan een AI-fotoboot, waar je een foto aan kunt laten passen door AI. En op woensdag 24 juni staat een workshop AI als taalcoach op het programma. Hier ontdekken deelnemers hoe chatbots kunnen helpen bij het leren van de Nederlandse taal. Meer informatie en alle andere activiteiten deze maand vind je op bzhe.nl.

0: Link actueel.
1: Aankomend zaterdag 20 juni staat Tour Langs de Boer weer op het programma in de regio Voorne-Putten. Je kunt tijdens Tour Langs de Boer kennis maken met allerlei lokale boerenbedrijven, waarbij de bedrijven de deuren openen voor het publiek. Boerderijwinkel Zevenbergen uit Zuidland is een van de deelnemende bedrijven. Yvonne van de Boerderijwinkel vertelt meer over wat je bij deze locatie kunt verwachten.
2: Wij hebben een boerderijwinkeltje. Het is een klein winkeltje in een oud pand. Oud wagenhuis wat bij de boerderij hoort. En het is een schattig winkeltje. En wij willen eigenlijk het lekkerste uit de buurt verzamelen in onze winkel. En dat lukt aardig.

0: moet ik zeggen. En ja, dat is groente en fruit, maar dat zijn ook delicatessen. En ja, eigenlijk heeft bijna elk ding in ons winkeltje wel een verhaal, zeg maar, waar wij graag over vertellen. Wat ik ga doen is mensen wat laten proeven. En ze kunnen lekker gaan zitten bij ons. Wij hebben voor de winkel een terras met twee grote picknicktafels staan. En nou, daar kan je gewoon gezellig gaan zitten. Daar lopen de eenden, daar lopen de kippen. En dat is gewoon heerlijk, even zitten en tot rust komen. En ondertussen kan ik wat dingetjes laten proeven waarvan ik denk dat ze interessant zijn.
1: Wil je meer lezen over dit nieuws? Ga dan naar onze website linkmedia.nl.
2: Je radio klonk nog nooit zo lekker.

0: Link Actueel.
1: Zondag 5 juli is het landelijke zonnekijkdag. En op deze dag kun je tijdens dit landelijke evenement ook terecht bij Sterrenwacht Tweelingen in Spijkenisse. Je kunt die dag tussen 1 en 5 uur 's middags op een veilige manier door een telescoop kijken om de zon te bewonderen. De amateurastronomen staan voor je klaar met speciale telescopen om de zon op een bijzondere manier te laten zien. Meer informatie over deze activiteit vind je op sterrenwacht-tweelingen.nl.

0: Link Actueel.
1: Organiseer jij binnenkort een leuke activiteit of heb je een nieuwstip voor onze redactie? Via radio, televisie en online blijf je bij Link Media 24/7 op de hoogte van het laatste nieuws op Voorneputten. Onze redactie is altijd op zoek naar nieuws en daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken. Mail naar redactie@linkmedia.nl en wie weet komt jouw tip binnenkort langs op de kanalen van Link Media.
0: 50 jaar popgeschiedenis. Op één radiostation. Dat is Link.

0: reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
0: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday Zelfvoet Sluis.
3: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday Zelfvoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Zelfvoet Sluis.
3: Check sundays.nl.
4: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielle jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid.

0: Het is nu 7 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon zijn volgens staatspersbureau NNA zeker 4 doden en meerdere gewonden gevallen. Drones zouden voertuigen hebben beschoten in de regio Nabati. Het geweld komt voorafgaand aan een door Pakistan bemiddelde VS-Iran-overeenkomst. Hezbollah zegt Iraanse garanties te hebben geëist voor Israëlische terugtrekking uit Libanon. De politie heeft 3 mannen van 20 tot 36 jaar aangehouden voor de ontvoering, gijzeling en mishandeling van een 37-jarige Spanjaard. Het slachtoffer werd op 15 februari in Pernis ontvoerd en vastgehouden in Rotterdam en Utrecht. Na aandacht bij opsporing verzocht volgden arrestaties, huiszoekingen en de vondst van een vuurwapen. Rusland zegt in de Oekraïnse stad Konstantinivka 120 gebouwen te hebben veroverd. Een belangrijke verdedigingslinie in de regio Donetsk. Op door Moskou verspreide dronebeelden zijn verwoeste gebouwen en Russische vlaggen tussen het puin te zien. De claim is niet onafhankelijk bevestigd, maar de locatie van de beelden kon worden geverifieerd. De 19-jarige man uit Hulst die wordt verdacht van het dodelijke ongeluk bij Vogelwaarde blijft 14 dagen langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van dood door schuld en zwaar lichamelijk letsel door schuld. Bij het ongeval kwamen 3 kinderen en de directrice van een basisschool om het leven. De zaak wordt nog verder onderzocht door politie en justitie. Het weer dan? Het is nog steeds droog met wolkenvelden en zonnige perioden. Het wordt 19 of 20 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten van het land. In het Waddengebied is het met 16 tot 19 graden iets koeler. Vanavond heldere periode. De zon schijnt nog een tijd en er staat weinig wind. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Hey, kruidenkoker.
5: Ja, wat nou weer?
4: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
5: Nee, nog niet.
4: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
5: Oh ja, joh.
4: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info? Kringloop-warenhuis.nl.
5: Nou, dat heb je goed gedaan.
4: Kringloop-warenhuis Hellevoetsluis.
5: Zeker.
4: Ja toch? Niet dan? Echt wel.
6: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata-massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata-massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
7: En de grootste keus, en de scherpste prijs, en gratis bezorging, en standaard 5 jaar garantie. Tja, dan wordt de keuze toch wel heel makkelijk. Witkamp Trading in Hellevoetsluis is gewoon de nummer 1 in witgoed en huishoudelijke apparatuur. Betrouwbare kwaliteitsmerken voor elke portemonnee. Kijk en bestel in onze overzichtelijke webshop. Witkamptrading.nl. Witkamp met 2 T's.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een nieuw uur Link. Een nieuw uur Link.

0: Want geldt voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Chocoparadijs.nl. Chocolade en bonbons voorzien van uw logo of op maat in elke gewenste vorm. Chocoladereclame, promotieartikelen, relatiegeschenken en de lekkerste seizoensartikelen. Chocoparadijs is meer dan chocolade. We make chocolate to business. Chocoparadijs.nl.
2: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad, totdat ik alles overliet aan VDL.

0: X. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
1: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
2: Alle eendjes zwemmen in het water.
3: Fout! Alle eendjes rijden door Zuid-Holland.
4: Doe eens gek, huur een eend.
3: Kruip tijdens het volgende groepsuitje achter het stuur van een klassieke Deux-Jeuvo en ontdek samen met vrienden, familie en collega's de Zuid-Hollandse eilanden. Eendverhuur.info bezorgt je een superleuke dag. Vol avontuur en plezier. En sluit dan die te gekke dag af met een gezellige borrel of barbecue. Ook bij Eendverhuur.info in Hellevoetsluis.
2: Goedkope poetspullen.
5: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebaranstraat 1 in Spijkenisse.
2: Goedkopepoetspullen.nl.
5: De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 7:30.
6: Regio Nieuws op Link.
7: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Nederlanders verhuizen steeds vaker over grotere afstanden. Sinds de coronapandemie het structureel thuiswerken heeft genormaliseerd. Het kadaster meldt dat nog slechts 58% van de huizenkopers binnen de eigen gemeente blijft wonen. Ook verhuizingen naar buurgemeenten nemen af, wat een duidelijke verschuiving in het woongedrag van de Nederlandse bevolking laat zien. Van alle mensen die vorig jaar een woning in Nissewaard hebben gekocht, kwam 48% van buiten de gemeente. Bibliotheek Zuid-Hollandse Eilanden is genomineerd voor de titel Beste Biep van Nederland 2026. De nominatie betreft twee vestigingen in Hellevoetsluis. De bibliotheek in Cultuurhuis Nieuwe Vesten en die in de Struitse Hoek. De vakjury beoordeelt bibliotheken op maatschappelijke betekenis, verbinding met de lokale gemeenschap en impact voor inwoners. De bibliotheek is één van de vijf genomineerden. VVD Nissewaard maakt zich zorgen over de toenemende hoeveelheid afval die naast grondcontainers wordt achtergelaten. De partij roept het college op om proactief te handelen en regelmatig langs verzamelpunten te gaan om bijgeplaatste afval direct te verwijderen. Momenteel wordt 1 op de 3 daders opgespoord en verantwoordelijk gehouden. De VVD wil dat dit wordt aangepakt in samenwerking met Voorne Putten Werkt en Rijnis. Zwanengroep Zuid-Holland heeft zaterdag een gewonde zwaan gered bij het Annabos in Rokanje. Een vrouw die haar hond uitliet ontdekte het dier dat onder het bloed zat. Omdat de zwaan zich via het water kon verplaatsen, lieten vrijwilligers een boot te water via een nabijgelegen polder weg. Na meerdere pogingen lukte het om de zwaan in een doodlopend stuk water in te sluiten en te vangen. De zwaan is naar de vogelopvang gebracht. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
8: Link weer.
9: Het is nog steeds droog met wolkenvelden en zonnige perioden. Het wordt 19 of 20 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten van het land. In het Waddengebied is het met 16 tot 19 graden iets koeler. Vanavond heldere periode, de zon schijnt nog een tijd en er staat weinig wind.
10: Link reclame.
11: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
12: Kooi en vijverliefhebber? Dan voelt u zich bij KooiCare Hoekse Waard als een vis in het water. KooiCare is een ware belevenis met echt alles op het gebied van koois, vijvers, voeders, onderhoud en medicijnen. We gaan zelf 2 maal per jaar naar Japan om de mooiste vissen te selecteren. Dus wilt u echt unieke, maar betaalbare koois in uw vijver? Kijk dan op kooicarehoeksewaard.nl. Of nog beter, kom op de koffie in onze showroom aan de Mijlweg 6D in Schravendeel.
13: Voel je dat het tijd is om weer echt in balans te komen? Bij BeWell Forne in Hellevoetsluis helpen we je lichaam en geest herstellen. Met hypnotherapie om oude patronen los te laten. Coaching voor nieuwe inzichten. Spinovo om je zenuwstel te ontspannen. En vernieuwende energie met kangenwater en multiwave oscillator van Lakowski. Maak vandaag nog een afspraak op BeWellForne.nl. BeWell Forne. Balans begint hier.
14: Je bent er de hele dag voor anderen. Voor je gezin, op je werk, voor iedereen. Maar wanneer neem je nou eigenlijk de tijd voor jezelf? Bij Murata Japanese Head Spa in Spijkenisse ervaar je een unieke Japanse wellnessbeleving voor hoofd, haar en geest. Warm water, zachte aanrakingen en volledige ontspanning. Reserveer jouw moment van rust online via muratajapaneseheadspa.nl. Elke dag geopend van 10 tot 10.

0: Historisch Museum Den Briel presenteert tot en met 30 augustus Edson van Rembrandt, de beroemdste Hollandse kunstenaar van de Gouden Eeuw. Van de ruim 300 etsen die hij maakte, worden de 55 mooiste tentoongesteld en beschreven in een meertalige catalogus. Daarnaast zijn er interessante etsworkshops en geeft Jaap Mulders een lezing over Edson van Rembrandt, de fotograaf. Voor de data en aanmelden zie www.historischmuseumdenbriel.nl.
1: Link reclame.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op Grando.

0: drie generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
1: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia? Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 8 uur.
2: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
3: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Het Zweedse parlement heeft ingestemd met een wet die verblijfsvergunningen kan intrekken wegens slecht gedrag, waaronder schulden, belastingontduiking, criminaliteit en extremistische banden. Mensenrechtenorganisaties vrezen aantasting van de rechtsstaat. Ook geldt de meldplicht voor illegaal verblijf door ambtenaren, al zijn leraren, artsen en maatschappelijk werkers uitgezonderd. Tijdens de militaire oefening Fighter Lion nabij Münster in Duitsland zijn meerdere Nederlandse militairen gewond geraakt bij een botsing tussen een Boxer panzerwielvoertuig en een Fennec verkenningswielvoertuig. Hulpverleners waren snel aanwezig. De militairen zijn behandeld en naar het ziekenhuis gebracht. Ze verkeren niet in levensgevaar. De marechaussee onderzoekt het incident. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon zijn volgens staatspersbureau NNA zeker 4 doden en meerdere gewonden gevallen. Drones zouden voertuigen hebben beschoten in de regio Nabati. Het geweld komt voorafgaand aan een door Pakistan bemiddelde VS-Iran-overeenkomst. Hezbollah zegt Iraanse garanties te hebben geëist voor Israëlische terugtrekking uit Libanon. Rusland zegt in de Oekraïnse stad Konstantinivka 120 gebouwen te hebben veroverd, een belangrijke verdedigingslinie in de regio Donetsk. Op door Moskou verspreide dronebeelden zijn verwoeste gebouwen en Russische vlaggen tussen het puin te zien. De claim is niet onlangs bevestigd, maar de locatie van de beelden kon worden geverifieerd. Het weer dan? Het is nog steeds droog met wolkenvelden en zonnige perioden. Het wordt 19 of 20 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten van het land. In het Waddengebied is het 16 tot 19 graden iets koeler. Vanavond heldere periode. De zon schijnt nog een tijd en er staat weinig wind. En tot zover het nieuws.
2: Link reclame.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: De leukste en lekkerste geschenken van chocola vind je bij Chocoparadijs. Chocola in elke vorm voor elke gelegenheid, ook te versturen als brievenbuspost. Chocoparadijs.nl. Chocoladegeschenken om van te smullen.
6: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij Medisch Pedicure en Beauty Salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
7: Wat een drama, die huizenjacht. Ik weet echt niet waar ik moet beginnen. Hoe gaan we dit allemaal doen?
8: Simpel. We bellen gewoon Heerlijk Thuis. Die regelen alles voor ons. Hypotheekadvies, makelaardij, verbouwing en verhuizing. Alles op één plek.
7: Huh? Mijnheerlijkthuis.nl. Nou, dat is inderdaad wel zo makkelijk.
8: Heerlijk Thuis. Een familiebedrijf gespecialiseerd in alles voor wonen.
2: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
9: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
2: Met een nieuw uur Link.
9: Een nieuw uur Link.

0: Flink reclame.
1: Uw auto kopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad, totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
3: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
4: Hey, Kreutse Koker.
5: Ja, wat nou weer?
4: Ik heb een Gerst Wedehals winkel gevonden. Heb je al gehoord van Kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
5: Nee, nog niet.
4: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken-cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen, alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
5: Oh ja, joh.
4: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info, kringloop-warenhuis.nl.
5: Nou, dat heb je goed gedaan.
4: Kringloop-warenhuis Hellevoetsluis.
5: Zeker.
4: Ja toch, niet dan? Echt wel.
6: De service van vroeger met de kennis van nu. Garagebedrijf Van Hoog.
7: In ons ruime Occasion Center bieden we een mooie collectie jong gebruikte auto's en motoren aan. Tegen de allerlaagste prijzen in de regio. En uiteraard kun je bij ons ook terecht voor APK's, onderhoud en reparatie van zowel je auto als motor. Kom snel eens kijken aan de Aldebaranstraat 1 in het Sterrenkwartier in Spijkenisse. Garagebedrijf Van Hoog. Zet de tijd op 8:30.
0: Regio Nieuws op Link.
8: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Bibliotheek Zuid-Hollandse Eilanden is genomineerd voor de titel Beste Biep van Nederland 2026. De nominatie betreft twee vestigingen in Hellevoetsluis. De bibliotheek in Cultuurhuis Nieuwe Veste en die in de Struitse Hoek. De vakjury beoordeelt bibliotheken op maatschappelijke betekenis, verbinding met de lokale gemeenschap en impact voor inwoners. De bibliotheek is één van de vijf genomineerden. Nederlanders verhuizen steeds vaker over grotere afstanden. Sinds de coronapandemie het structureel thuiswerk heeft genormaliseerd. Het kadaster meldt dat nog slechts 58% van de huizenkopers binnen de eigen gemeente blijft wonen. Ook verhuizingen naar buurgemeenten nemen af, wat een duidelijke verschuiving in het woongedrag van de Nederlandse bevolking laat zien. Van alle mensen die vorig jaar een woning in Issewaard hebben gekocht, kwam 48% van buiten de gemeente. Zwanengroep Zuid-Holland heeft zaterdag een gewonde zwaan gered bij het Annabos in Rokanje. Een vrouw die haar hond uitliet ontdekte het dier dat onder het bloed zat. Omdat de zwaan zich via het water kon verplaatsen, lieten vrijwilligers een boot te water via een nabijgelegen polder weg. Na meerdere pogingen lukte het om de zwaan in een doodlopend stuk water in te sluiten en te vangen. De zwaan is naar de vogelopvang gebracht. VVD Nissewaard maakt zich zorgen over de toenemende hoeveelheid afval die naast grondcontainers wordt achtergelaten. De partij roept het college op om proactief te handelen en regelmatig langs verzamelpunten te gaan om bijgeplaatst afval direct te verwijderen. Momenteel wordt 1 op de 3 daders opgespoord en verantwoordelijk gehouden. De VVD wil dat dit wordt aangepakt in samenwerking met Voorne Putten Werkt en Rijnis. En zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
9: Link weer.
10: Het is nog steeds droog met wolkenvelden en zonnige perioden. Het wordt 19 of 20 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten van het land. In het Waddengebied is het met 16 tot 19 graden iets koeler. Vanavond heldere periode, de zon schijnt nog een tijd en er staat weinig wind.
0: Link reclame.

0: voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
2: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de moderne...

0: Schilder- of stukwerk, timmer-, tegel- of loodgieterswerk. Klusbedrijf Hellevoets, klaar de klus snel en met volledige garantie.
1: Klusbedrijf Hellevoets.nl.
0: Alles in één hand, dat is wel zo makkelijk.
2: En nu terug naar de

0: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 9 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. President Trump hint op herinvoering van sancties tegen Russische olie na een gesprek met Zelensky op de G7-top. De VS richt zich weer op Oekraïne en bemiddeling met Rusland. Europese leiders kondigden nieuwe sancties aan. Volgens het Kremlin reizen Amerikaanse onderhandelaars binnenkort naar Moskou na ondertekening van een VS-Iran-akkoord. NPO ZEP ontwikkelt samen met de BBC, DR, NRK en VRT nieuwe fictieseries voor kinderen vanaf 7 jaar binnen de Northern Star Project. Volgens de NPO biedt de samenwerking kansen voor Nederlandse makers. Avrotros werkt mee aan de eerste Nederlandse serie. In juli volgen meer details tijdens de Children's Media Conference. Het Zweedse parlement heeft ingestemd met een wet die verblijfsvergunningen kan intrekken wegens slecht gedrag, waaronder schulden, belastingontduiking, criminaliteit en extremistische banden. Mensenrechtenorganisaties vrezen aantasting van de rechtsstaat. Ook geldt de meldplicht voor illegaal verblijf door ambtenaren, al zijn leraren, artsen en maatschappelijk werkers uitgezonderd. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon zijn volgens staatspersbureau NNA zeker 4 doden en meerdere gewonden gevallen. Drones zouden voertuigen hebben beschoten in de regio Nabati. Het geweld komt voorafgaand aan een door Pakistan bemiddelde VS-Iran-overeenkomst. Hezbollah zegt Iraanse garanties te hebben geëist voor Israëlische terugtrekking uit Libanon. Het weer dan? Het is nog steeds droog met wolkenvelden en zonnige perioden. Het wordt 19 of 20 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten van het land. In het Waddengebied is het met 16 tot 19 graden iets koeler. Vanavond heldere periode, de zon schijnt nog een tijd en er staat weinig wind. En tot zover het nieuws.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
3: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link. Een nieuw uur Link.
4: Ladies and gentlemen, it's showtime.

Zo, rock and roll op je radio. Je hoorde Rock and a Hard Place van de Rolling Stones aan het begin van deze hemel van de rock and roll. Tot een uur of elf mag ik je vermaken met lekkere platen, hoor. En ze komen eraan straks. En bijvoorbeeld De Zomer Zonder Spijt van de Mens ga ik voor je draaien. De Smashing Pumpkins, I Am One. En later het uur hoor je ook de Strokes nog eventjes. En wat dacht je van deze? Dit is U2 and The Fly. Nu in de hemel van de rock and roll.

Real, zo heet het nummer wat je net hoorde. Van de Twisted Teens en Blame the Clown is het album wat zij net hebben uitgebracht. Kun je eigenlijk alleen maar online verkrijgen als je het zou willen. En of luisteren natuurlijk naar Spotify, want daar staat hij ook op. Daarvoor nog U2 en The Fly in de hemel van de rock'n'roll. Daarin zometeen de Red Clay Strays en nu Cocaine van Eric Clapton.

We gingen terug naar 1999 met De Mens, de band in België. Seks verandert alles was het album waar dit nummer op stond. Zomer zonder spijt. Daarvoor nog de Red Clay Strays en Wanna Be Loved. En natuurlijk Cocaine van Eric Clapton. Ook die hoorde je voorbij komen in de hemel van de rock'n'roll. Een plaats waar je niet dood hoeft te zijn om aanbeden te worden. Een band die dat ook bewijst, wat mij betreft dan, is The Heavy Heavy. Ze bracht in 2024 het album Miracle Sun uit. Dat was hun tweede plaat. En daarom stond dit, One of a Kind.

Giga-hit was het in, wat was het, ergens in de jaren 70. I Hear You Knocking van Dave Edmunds. Daarvoor nog de Smashing Pumpkins en I Am One. En daarvoor de Heavy Heavy met Miracle Sun. Zei ik dat het One of a Kind was? Nee, zo heet het album. Miracle Sun was het nummer wat je net hoorde. Enfin, ben je weer helemaal bij. Straks Elevator Boot van Counting Crows. Nu eerst The D-Lines. Zij hebben een nieuwe plaat uit. Nou, die is al een paar maanden oud. Wat is er, maand oud ondertussen? Album heet The Setup. En daar staan verschillende nummers op die ook The Setup heten. Dit is nummer 3, part 3 van de setup.

Ze verblijden de lage landen, ondanks nog met een bezoek. Beth Hart, daar heb ik het over. Je hoorde haar nu met haar grootste hit, L.A. Song. En daarvoor nog de Masters of Reality met Magical Spell. Dat nummer dat kwam uit, het zal zijn geweest, 1988. Het debuutalbum Masters of Reality, wat ook wel de Blue Garden werd genoemd. En daarvoor hoorde je Counting Crows met Elevated Boots. Dat stond dan weer op het nieuwe album Butter Miracle, wat vorig jaar uitkwam. En daarvoor de D-Lines met The Setup uit het gelijknamige album. Zo, jij bent weer bij over wat we allemaal gedraaid hebben in de hemel van de rock'n'roll. En wat gaan we draaien? Nou, bijvoorbeeld Hard to Explain van The Strokes. And She Moves in Her Own Way van The Cooks.

time will tell. It's not enough, but I wish you well.

without anyone noticing.

0: zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Brielen jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 10 uur.
1: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Inwoners van Zuid-Libanon nemen opnieuw de schade op nadat gevechten tussen Israël en Hezbollah zijn opgeleid. Ondanks een internationaal akkoord en een afname van het geweld voerde Israël maandag aanvallen uit waarbij zeker 1 dode viel. Sinds maart kostte het conflict bijna 3800 mensen het leven en sloegen 1,2 miljoen mensen op de vlucht. Serena Williams heeft haar tweede wedstrijd sinds haar rentree verloren. De 44-jarige Amerikaanse ging met Carolina Muchova in de eerste ronde van het dubbelspel in Berlijn onderuit tegen Juliana Olmos en Erin Rutledge. Eerder werd bekend dat Serena en Venus Williams met wildcard deelnemen aan Wimbledon, waar zij 6 dubbeltitels wonnen. President Trump hint op herinvoering van sancties tegen Russische olie na een gesprek met Zelensky op de G7-top. De VS richt zich weer op Oekraïne en bemiddeling met Rusland. Europese leiders kondigden nieuwe sancties aan. Volgens het Kremlin reizen Amerikaanse onderhandelaars binnenkort naar Moskou na ondertekening van een VS-Iran-akkoord. Het Zweedse parlement heeft ingestemd met een wet die verblijfsvergunningen kan intrekken wegens slecht gedrag, waaronder schulden, belastingontduiking, criminaliteit en extremistische banden. Mensenrechtenorganisaties vrezen aantasting van de rechtsstaat. Ook geldt de meldplicht voor illegaal verblijf door ambtenaren, al zijn leraren, artsen en maatschappelijk werkers uitgezonderd. Het weer dan? Het is nog steeds droog met wolkenvelden en zonnige perioden. Het wordt 19 of 20 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten van het land. In het Waddengebied is het met 16 tot 19 graden. Iets koeler. Vanavond heldere periode, de zon schijnt nog een tijd en er staat weinig wind. En tot zover het nieuws.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
3: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.
4: Nu, de hemel van de rock'n'roll.

0: de tijd dat John Cougar nog John Cougar heette en niet John Mellencamp, maar ook niet John Cougar Mellencamp. Ik heb het over 1982. Toen bracht dit album American Fool uit en daarop stond ook dit Jack and Diane. Een van de grootste hits van John Cougar Mellencamp of John Mellencamp. En dat laat hij ook weten, want binnenkort gaat hij op tour in Amerika. Dat, ja, dat is hij flink voor aan het trainen, laat hij overal zien. En dat betekent dat hij tijdens die tour alleen maar hits gaat spelen. Anderhalf uur, twee uur lang alleen maar hits, want zoveel hits heeft de man gehad in de Verenigde Staten. Of hij het ooit in Nederland gaat doen, ik denk het niet. Maar in Amerika doet hij het wel. Deze eigenwijze John Mellencamp. Zometeen hoor je nog veel meer leuke muziek. En eigenwijze muziek ook wel in de hemel van de rock'n'roll. Want wat komt er allemaal aan? Ik heb bijvoorbeeld straks muziek van Jason Isbell. Even kijken, Bruce Springsteen komt eraan. The Speed Boys heb ik nog voor je. John Hyatt, Star Sailor misschien ook nog wel eventjes. En The Editors zou ook zomaar eens kunnen. Misschien dat je ze zometeen allemaal nog voorbij hoort komen in deze hemel van de rock'n'roll. Maar eerst gitaren, Godsmack, I Stand Alone.
1: Gert-Jan Zevenbergen.
2: De hemel van de rock'n'roll.

2024 kwam Emil en de Sniffers met een album uit. Dat heette Cartoon Darkness. Draaien veel in de hemel van de rock'n'roll. Dit was Big Dreams. En daarvoor nog Godsmack met I Stand Alone. Straks King Hannah met Davy Says. Ik heb ook de ongenode gasten nog. Met Arizona Stomp. Jawel, een beetje uit Venlo, hè. Nu eerst Jason Isbell. En Wind Behind the Rain in de hemel van de rock'n'roll.

Oom van Oude Gast is de band rondom de Venlose zanger en journalist ondertussen, Peter Beeker. En het jaar 2000 bracht die band het album uit Arizona Stop. En daarop stond ook dit nummer wat je net hoorde. Dat heette dus Arizona Stop en was dus daarmee ook het titelnummer. Zo, ja, daar ben je weer helemaal bij. Straks heb ik voor jou Bruce Springsteen hier in de hemel van de rock'n'roll. Want You're Gonna Miss Me When I'm Gone. Maar eerst MJ Lennon.

gingen terug naar de jaren 70 met The Arrows en A Town, A Touch Too Much, zo heet het nummer. En daarvoor een regelrechte hemelhit. The Speed Boys en Secret of the Heart. En je hoorde ook nog You're Gonna Miss Me When I'm Gone van Bruce Springsteen hier in de hemel van de rock'n'roll. Een plaats waar je niet dood hoeft te zijn om aan beter te worden. Zometeen bewijst Robert Finley dat, jawel. En deze van Wolf Ellis is ook wel heel lekker. Dit is een nummer van hun, even kijken van welk album komt dat? The Clearing van vorig jaar. Play It Out, je hoort hem nu, de hemel van de rock'n'roll.

59 Sound van The Gaslight Anthem uit 2008. Misschien wel het beste album van The Gaslight Anthem. En daarom stond ook dit nummer Great Expectations. En je draait het lekker in de hemel van de rock'n'roll. We draaien het veel in de hemel van de rock'n'roll. Omdat we gewoon zo'n super tof nummer vinden. Ja, en ik hoop jij ook. Daarvoor nog John Hyatt en A Thing Called Love. Zometeen gaan de hemelpoorten dicht. Het is echt waar. Het zit er allemaal weer zo goed als op. Ik wens jou een prettige avond en voor zo direct wel trust. En als je niet gaat slapen, dan heel veel plezier met de dingen die je wel gaat doen. Volgende week dan is er weer een nieuwe hemel van de rock'n'roll. Wat ga ik nog horen? Wat ga jij nog horen? Nou, bijvoorbeeld, gaan we nog een stukje van die editors draaien? Ik weet het niet helemaal zeker. Ik denk dat het tegenvalt. We doen in ieder geval deze wel van Star Sailor en Silence is Easy. Of wil je het omdraaien? Zullen we het omdraaien? Dat doen we eerst de editors en When Anger Shows. En als we dan tijd over hebben, doen we nog Star Sailor. Nou, doen we het zo. Prettige avond. Hoi.

0: Link. Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
3: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaal bieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
4: Zoek je één aanspreekpunt voor verhuur, verkoop, installatie en reparatie van professioneel licht, geluid, video en multimedia. Dan is MM Licht en Geluid in Briele jouw partner. Thuis in elke discipline. Met kennis van de modernste technieken, duurzame oplossingen en altijd persoonlijk contact. MM Licht en Geluid. Korte lijnen, heldere afspraken. Wij verhuren ook professionele AV-systemen. Check de website mmlichtgeluid.nl. Hoogste tijd voor MM Licht en Geluid. Het is nu 11 uur.
0: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
5: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Vriezenveen is dinsdagavond zonder incidenten verlopen. Ongeveer 100 mensen verzamelden zich op het Manitobaplein. De gemeente had het gebied als veiligheidsrisicogebied aangewezen, waardoor preventief fouilleren mogelijk was. Eerdere protesten leidden tot ME-ingrijpen. Burgemeester Gerrit-Jan Horte sprak met demonstranten. Voormalig Ajax-directeur Alex Kroes wordt vicepresident van LASK. De 51-jarige Nederlander krijgt een belangrijke bestuursrol bij de Oostenrijkse kampioen partnerclub van Ajax. Kroes wil met zijn ervaring en Europese netwerk bijdragen aan verdere groei. Hij vertrok vorig jaar bij Ajax na de slechte seizoenstart en het ontslag van trainer John Heitinga. Inwoners van Zuid-Libanon nemen opnieuw de schade op nadat gevechten tussen Israël en Hezbollah zijn opgeleid. Ondanks een internationaal akkoord en een afname van het geweld voerde Israël maandag aanvallen uit waarbij zeker 1 dode viel. Sinds maart kostte het conflict bijna 3800 mensen het leven en sloegen 1,2 miljoen mensen op de vlucht. President Trump hint op herinvoering van sancties tegen Russische olie na een gesprek met Zelensky op de G7-top. De VS richt zich weer op Oekraïne en bemiddeling met Rusland. Europese leiders kondigden nieuwe sancties aan. Volgens het Kremlin reizen Amerikaanse onderhandelaars binnenkort naar Moskou na ondertekening van een VS-Iran-akkoord. Het weer dan? Het is nog steeds droog met wolkenvelden en zonnige perioden. Het wordt 19 of 20 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten van het land. In het Waddengebied is het met 16 tot 19 graden iets koeler. Vanavond heldere periode, de zon schijnt nog een tijd en er staat weinig wind. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Hey, kruidenkoker.
7: Ja, wat nou weer?
6: Ik heb een Gerse tweedehands winkel gevonden. Heb je al gehoord van kringloopwarenhuis Hellevoetsluis?
7: Nee, nog niet.
6: Ze verkopen woon- en slaapkamermeubelen, witgoed, fietsen, boeken, cd's en lp's, bestek, glazen, schilderijen. Alles wat je kan bedenken voor erg weinig geld. Ook voor verhuizing en ontruiming van woningen, bedrijfspanden en bezemschoon opgeleverd.
7: Oh ja joh.
6: We kunnen zelf ook onze oude spullen brengen. Gewoon in de buurt. Rijksstraatweg 26A in Hellevoetsluis. Meer info kringloop-warenhuis.nl.
7: Nou, dat heb je goed gedaan.
6: Kringloop Warenhuis Hellevoetsluis.
7: Zeker.
6: Ja toch, niet dan? Echt wel.
8: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen.

0: van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
2: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
1: Met een nieuw uur Link.

0: Flink reclame.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
4: Laat je auto of motor weer shinen met de topmerken van goedkopepoetspullen.nl. We leveren grote merken als Meguiar's, Autoglim en Chemical Guys voor de beste prijs. Bestel online in de webshop of bezoek onze fysieke winkel aan de Aldebarantstraat 1 in Spijkenisse. Goedkopepoetspullen.nl. De beste kans op een mooie glans. Goedkopepoetspullen.nl zet de tijd op 11:30.
5: Regio Nieuws op Link.
6: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Nederlanders verhuizen steeds vaker over grotere afstanden. Sinds de coronapandemie het structureel thuiswerken heeft genormaliseerd. Het kadaster meldt dat nog slechts 58% van de huizenkopers binnen de eigen gemeente blijft wonen. Ook verhuizingen naar buurgemeenten nemen af, wat een duidelijke verschuiving in het woongedrag van de Nederlandse bevolking laat zien. Van alle mensen die vorig jaar een woning in Nissewaard hebben gekocht, kwam 48% van buiten de gemeente. Bibliotheek Zuid-Hollandse Eilanden is genomineerd voor de titel Beste Biep van Nederland 2026. De nominatie betreft twee vestigingen in Hellevoetsluis. De bibliotheek in Cultuurhuis Nieuwe Vesten en die in de Struitse Hoek. De vakjury beoordeelt bibliotheken op maatschappelijke betekenis, verbinding met de lokale gemeenschap en impact voor inwoners. De bibliotheek is één van de vijf genomineerden. VVD Nissewaard maakt zich zorgen over de toenemende hoeveelheid afval die naast grondcontainers wordt achtergelaten. De partij roept het college op om proactief te handelen en regelmatig langs verzamelpunten te gaan om bijgeplaatste afval direct te verwijderen. Momenteel wordt 1 op de 3 daders opgespoord en verantwoordelijk gehouden. De VVD wil dat dit wordt aangepakt in samenwerking met...

0: Het Voorne Putten werkt en rein is. Zwanengroep Zuid-Holland heeft zaterdag een gewonde zwaan gered bij het Annabos in Rokanje. Een vrouw die haar hond uitliet ontdekte het dier dat onder het bloed zat. Omdat de zwaan zich via het water kon verplaatsen, lieten vrijwilligers een boot te water via een nabijgelegen polder weg. Na meerdere pogingen lukte het om de zwaan in een doodlopend stuk water in te sluiten en te vangen. De zwaan is naar de vogelopvang gebracht. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link weer.
2: Het is nog steeds droog met wolkenvelden en zonnige perioden. Het wordt 19 of 20 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten van het land. In het Waddengebied is het met 16 tot 19 graden iets koeler. Vanavond heldere periode, de zon schijnt nog een tijd en er staat weinig wind.
3: En nu terug naar de

0: Flink reclame. Wil je het gehele jaar door een mooi zomersbruin tintje? Stap dan binnen bij Sunday's Hellevoet Sluis.
1: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday's Hellevoet Sluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoet Sluis.
1: Check sundays.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonden, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Vriezenveen is dinsdagavond zonder incidenten verlopen. Ongeveer 100 mensen verzamelden zich op het Manitobaplein. De gemeente had het gebied als veiligheidsrisicogebied aangewezen, waardoor preventief fouilleren mogelijk was. Eerdere protesten leidden tot ME-ingrijpen. Burgemeester Gerrit-Jan Gorten sprak met demonstranten. Voormalig Ajax-directeur Alex Kroes wordt vicepresident van LASK. De 51-jarige Nederlander krijgt een belangrijke bestuursrol bij de Oostenrijkse kampioen Partnerclub van Ajax. Kroes wil met zijn ervaring en Europese netwerk bijdragen aan verdere groei. Hij vertrok vorig jaar bij Ajax na de slechte seizoenstart en het ontslag van trainer John Heitinga. Inwoners van Zuid-Libanon nemen opnieuw de schade op nadat gevechten tussen Israël en Hezbollah zijn opgeleid. Ondanks een internationaal akkoord en een afname van het geweld voerde Israël maandag aanvallen uit waarbij zeker 1 dode viel. Sinds maart kostte het conflict bijna 3800 mensen het leven en sloegen 1,2 miljoen mensen op de vlucht. President Trump hint op herinvoering van sancties tegen Russische olie na een gesprek met Zelensky op de G7-top. De VS richt zich weer op Oekraïne en bemiddeling met Rusland. Europese leiders kondigden nieuwe sancties aan. Volgens het Kremlin reizen Amerikaanse onderhandelaars binnenkort naar Moskou na ondertekening van een VS-Iran-akkoord. En dan nog het weer. Vannacht zijn er opklaringen, maar komt er in het westen geleidelijk meer bewolking binnendrijven. In het noordoosten koelt het af tot rond de 9 graden en kan het wat nevelig worden. In Zeeland wordt het niet kouder dan een graad of 15. Morgen is er vooral in de noordelijke helft van het land veel bewolking en gaat het van tijd tot tijd regenen. Richting het zuiden is het vrijwel droog en komt de zon vaker tevoorschijn. Later in de middag breekt de zon ook in het westen vaker door. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame.
5: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
6: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
7: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
3: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
8: Je radio klonk nog nooit zo lekker.
3: Met een nieuw uur Link.

0: Link reclame. Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
1: Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
2: Gun jezelf een moment van totale rust en persoonlijke aandacht. Geïnspireerd door de Japanse levenskunst. Bij Murata Massage in Spijkenisse ervaar je een authentieke ontspanningsmassage waar eeuwenoude Japanse technieken lichaam en geest in harmonie brengen. Murata Massage, jouw serene moment van herstel en balans. Centraal gelegen en makkelijk bereikbaar. Boek nu jouw reis naar innerlijke rust op muratamassage.com.
0: Regio Nieuws op Link.
3: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Bibliotheek Zuid-Hollandse Eilanden is genomineerd voor de titel Beste Biep van Nederland 2026.

0: De nominatie betreft twee vestigingen in Hellevoetsluis. De bibliotheek in Cultuurhuis Nieuwe Vesten en die in de Struitse Hoek. De vakjury beoordeelt bibliotheken op maatschappelijke betekenis, verbinding met de lokale gemeenschap en impact voor inwoners. De bibliotheek is één van de vijf genomineerden. Nederlanders verhuizen steeds vaker over grotere afstanden. Sinds de coronapandemie het structureel thuiswerken heeft genormaliseerd. Het kadaster meldt dat nog slechts 58% van de huizenkopers binnen de eigen gemeente blijft wonen. Ook verhuizingen naar buurgemeenten nemen af, wat een duidelijke verschuiving in het woongedrag van de Nederlandse bevolking laat zien. Van alle mensen die vorig jaar een woning in Nissewaard hebben gekocht, kwam 48% van buiten de gemeente. VVD Nissewaard maakt zich zorgen over de toenemende hoeveelheid afval die naast grondcontainers wordt achtergelaten. De partij roept het college op om proactief te handelen en regelmatig langs verzamelpunten te gaan om bijgeplaatst afval direct te verwijderen. Momenteel wordt 1 op de 3 daders opgespoord en verantwoordelijk gehouden. De VVD wil dat dit wordt aangepakt in samenwerking met Voorneputten Werkt en Rijnis. Zwanengroep Zuid-Holland heeft zaterdag een gewonde zwaan gered bij het Annabos in Rokanje. Een vrouw die haar hond uitliet ontdekte het dier dat onder het bloed zat. Omdat de zwaan zich via het water kon verplaatsen, lieten vrijwilligers een boot te water via een nabijgelegen polder weg. Na meerdere pogingen lukte het om de zwaan in een doodlopend stuk water in te sluiten en te vangen. De zwaan is naar de vogelopvang gebracht. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
1: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenoren. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonden, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
2: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo. De audiciën die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
3: Rijdt je auto niet goed of zegt een lampje op het dashboard dat je stoppen moet?
4: Carveco Zuidland is het vertrouwde adres voor reparatie, onderhoud en APK. We zijn de airco- en bandenspecialist voor de regio. Met vrijwel alle airco-vloeistoffen op voorraad. Dus ook het speciale R744-gas voor de duurdere automerken. Carveco Zuidland. Service is ons motto. Kijk voor onze ruimopeningstijden, ook op zondag en in de avond. Op carveco.nl.
5: En nu terug naar de muziek.
6: Dit is Link.

0: laatste nieuws hoor je op Link.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Vriezenveen is dinsdagavond zonder incidenten verlopen. Ongeveer 100 mensen verzamelden zich op het Manitobaplein. De gemeente had het gebied als veiligheidsrisicogebied aangewezen, waardoor preventief fouilleren mogelijk was. Eerdere protesten leidden tot ME-ingrijpen. Burgemeester Gerrit-Jan Gorten sprak met demonstranten. Voormalig Ajax-directeur Alex Kroes wordt vicepresident van LASK. De 51-jarige Nederlander krijgt een belangrijke bestuursrol bij de Oostenrijkse kampioen partnerclub van Ajax. Kroes wil met zijn ervaring en Europese netwerk bijdragen aan verdere groei. Hij vertrok vorig jaar bij Ajax na de slechte seizoenstart en het ontslag van trainer John Heitinga. Inwoners van Zuid-Libanon nemen opnieuw de schade op nadat gevechten tussen Israël en Hezbollah zijn opgeleid. Ondanks een internationaal akkoord en een afname van het geweld voerde Israël maandag aanvallen uit waarbij zeker één dode viel. Sinds maart kostte het conflict bijna 3800 mensen het leven en sloegen 1,2 miljoen mensen op de vlucht. President Trump hint op herinvoering van sancties tegen Russische olie na een gesprek met Zelensky op de G7-top. De VS richt zich weer op Oekraïne en bemiddeling met Rusland. Europese leiders kondigden nieuwe sancties aan. Volgens het Kremlin reizen Amerikaanse onderhandelaars binnenkort naar Moskou na ondertekening van een VS-Iran-akkoord. En dan nog het weer. Vannacht zijn er opklaringen, maar komt er in het westen geleidelijk meer bewolking binnendrijven. In het noordoosten koelt het af tot rond de 9 graden en kan het wat nevelig worden. In Zeeland wordt het niet kouder dan een graad of 15. Morgen is er vooral in de noordelijke helft van het land veel bewolking en gaat het van tijd tot tijd regenen. Richting het zuiden is het vrijwel droog en komt de zon vaker tevoorschijn. Later in de middag breekt de zon ook in het westen vaker door. En tot zover het nieuws.
0: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaal bieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
2: Hoorde u geen drie piepjes zojuist? Dan is het zinvol om even uw gehoor te laten testen bij Hoortzo in Spijkenisse. Een vrijblijvende hoortest bij Hoortzo is zo gepiept en helemaal gratis. Maak eenvoudig online een afspraak via onze website hoortzo.nl. Hoortzo, de audicien die samen met u zoekt naar de beste hooroplossing.
0: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis. Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een nieuw uur Link.

reclame. Voor de lekkerste frietjes van Rozenburg zet je koers naar Cafetaria Het Kompas. Op de punt van de landtong tussen Kalandkanaal en de Nieuwe Waterweg. Maar behalve onze vermaarde steakhouse frietjes hebben we natuurlijk nog heel veel meer lekkers. En vanaf ons overdekte terras geniet je van het mooiste uitzicht op de Rotterdamse haven. Cafetaria Het Kompas. Zelfs de route naar ons toe is al een

0: belevenis. We zijn iedere zaterdag en zondag open van 11 tot 5.
1: Heeft u een nieuwe keuken of badkamer in de planning? Ervaar de verfrissende kijk en nieuwste snufjes bij Grando Keukens en Bad in Hoogvliet. In onze up-to-date showroom kunt u 1001 creatieve ideeën opdoen en bieden wij droomkeukens en badkamers in elke prijsklasse en iedere stijl. We ontzorgen u van A tot Z, want ook de complete voorbereiding en installatie regelen we graag voor u. Loop vrijblijvend binnen aan de nieuwe Langeweg 41 in Hoogvliet en kijk ook alvast op grando.nl.
2: Gun jezelf de best mogelijke verzorging bij medisch pedicure en beauty salon Dansend op Wolken. Onze gediplomeerde schoonheidsspecialisten, manicures, nagelstylisten, masseurs en medisch pedicures behandelen je gezicht, voeten, handen, nagels of het gehele lichaam met de grootste zorg. Dansend op Wolken is er voor dames, heren en jongeren onder begeleiding. Bij Dansend op Wolken in Spijkenisse stap je als herboren de deur uit. Kijk op dansendopwolken.nl.
3: Regio Nieuws op Link.
4: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Bibliotheek Zuid-Hollandse Eilanden is genomineerd voor de titel Beste Biep van Nederland 2026. De nominatie betreft twee vestigingen in Hellevoetsluis. De bibliotheek in Cultuurhuis Nieuwe Vesten en die in de Struitse Hoek. De vakjury beoordeelt bibliotheken op maatschappelijke betekenis, verbinding met de lokale gemeenschap en impact voor inwoners. De bibliotheek is één van de vijf genomineerden. Nederlanders verhuizen steeds vaker over grotere afstanden. Sinds de coronapandemie het structureel thuiswerken heeft genormaliseerd. Het kadaster meldt dat nog slechts 58% van de huizenkopers binnen de eigen gemeente blijft wonen. Ook verhuizingen naar buurgemeenten nemen af, wat een duidelijke verschuiving in het woongedrag van de Nederlandse bevolking laat zien. Van alle mensen die vorig jaar een woning in Nissewaard hebben gekocht, kwam 48% van buiten de gemeente. Zwanengroep Zuid-Holland heeft zaterdag een gewonde zwaan gered bij het Annabos in Rokanje. Een vrouw die haar hond uitliet ontdekte het dier dat onder het bloed zat. Omdat de zwaan zich via het water kon verplaatsen, lieten vrijwilligers een boot te water via een nabijgelegen polder weg. Na meerdere pogingen lukte het om de zwaan in een doodlopend stuk water in te sluiten en te vangen. De zwaan is naar de vogelopvang gebracht. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei kiest voor de Europoort als locatie voor een converterstation voor windenergie van zee. Eerder werd ook de polder van Simonshaven onderzocht. Maar na een advies van gemeente Nissewaard en 30 andere gemeenten, de provincie en 5 waterschappen, werd deze locatie afgewezen. Via het converterstation wordt windenergie van de Noordzee aangesloten op het hoogspanningsnet. En tot zover het Link Regio Nieuws. Kijk voor meer Regio Nieuws op linkmedia.nl.
3: Link reclame. Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenoren. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeter sterke blonde, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
5: Banketbakkerij Smeets staat al 3 generaties garant voor kwalitatief, ambachtelijk en overheerlijk gebak. Met als absolute specialiteit de inmiddels befaamde Hazelinotaart. Lang geleden vanuit Limburg verhuisd naar Rotterdam, maar nu alweer tientallen jaren vanuit onze vestiging in winkelcentrum Akkerhof in Spijkenisse. De producten die wij in onze winkel verkopen zijn allemaal van topkwaliteit. Dagvers, bereid met de beste ingrediënten en vooral overheerlijk van smaak. Banketbakkerij Smeets. Het assortiment van Banketbakkerij Smeets is veelzijdig, uitgebreid en kenmerkt zich door een keuze waar je u tegen zegt. U kunt ook bestellen via onze webshop. Ga voor meer informatie naar banketbakkerijsmeets.nl.
6: Met zonnepanelen kunt u als bedrijf veel geld besparen op de energiekosten. Maar zijn ze ook volgens de voorschriften gemonteerd en dus brandveilig? Zorg dat u als bedrijf in orde bent voor uw verzekering. En laat Scope Inspect BV een Scope 10 of 12 keuring uitvoeren, zodat u met een gerust hart kunt ondernemen en doen waar u goed in bent. Scope Inspect BV. Als het verzekeringstechnisch helemaal in orde moet zijn, kijk op scope-inspect.nl.
3: En nu terug naar de muziek.
7: Dit is Link

0: Flink reclame. Wil je het gehele jaar door een mooi zomers bruin tintje? Sta dan binnen bij Sunday's Hellevoetsluis.
1: Daar kun je in een relaxed ambiance lekker zonnen onder de modernste vitamine D-zonnebanken. Waardoor je verzekerd bent van een optimaal bruiningsresultaat. Ons deskundig personeel geeft je altijd eerlijk advies.
0: Sunday's Hellevoetsluis is 7 dagen per week open en parkeren doe je gratis voor de deur. Rijksstraatweg 47 in Hellevoetsluis.
1: Check sundays.nl.
2: Geniet je van het leven? Dan geniet je van de speciaalbieren van brouwerij Ouwe Toeter in Oudenhoorn. Ontstaan uit pure passie en gebrouwen volgens uniek recept. Probeer en ontdek Ouwe Toeters sterke blonden, eigenwijzen, dubbel of opa. Ze staan op de kaart bij diverse cafés, restaurants, winkels en slijterijen in de regio. Ouwe Toeter, bier voor echte levensgenieters. Kijk op ouwetoeter.nl. Geniet, maar drink met mate.
3: De wereld in 2 minuten. Het laatste nieuws hoor je op Link.
4: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Vriezenveen is dinsdagavond zonder incidenten verlopen. Ongeveer 100 mensen verzamelden zich op het Manitobaplein. De gemeente had het gebied als veiligheidsrisicogebied aangewezen, waardoor preventief fouilleren mogelijk was. Eerdere protesten leidden tot ME-ingrijpen. Burgemeester Gerrit-Jan Gorten sprak met demonstranten. Voormalig Ajax-directeur Alex Kroes wordt vicepresident van LASK. De 51-jarige Nederlander krijgt een belangrijke bestuursrol bij de Oostenrijkse kampioen partnerclub van Ajax. Kroes wil met zijn ervaring en Europese netwerk bijdragen aan verdere groei. Hij vertrok vorig jaar bij Ajax na de slechte seizoenstart en het ontslag van trainer John Heitinga. Inwoners van Zuid-Libanon nemen opnieuw de schade op nadat gevechten tussen Israël en Hezbollah zijn opgeleid. Ondanks een internationaal akkoord en een afname van het geweld voerde Israël maandag aanvallen uit waarbij zeker 1 dode viel. Sinds maart kostte het conflict bijna 3800 mensen het leven en sloegen 1,2 miljoen mensen op de vlucht. President Trump hint op herinvoering van sancties.

0: tegen Russische olie na een gesprek met Zelensky op de G7-top. De VS richt zich weer op Oekraïne en bemiddeling met Rusland. Europese leiders kondigden nieuwe sancties aan. Volgens het Kremlin reizen Amerikaanse onderhandelaars binnenkort naar Moskou na ondertekening van een VS-Iran-akkoord. En dan nog het weer. Vannacht zijn er opklaringen, maar komt er in het westen geleidelijk meer bewolking binnendrijven. In het noordoosten koelt het af tot rond de 9 graden en kan het wat nevelig worden. In Zeeland wordt het niet kouder dan een graad of 15. Morgen is er vooral in de noordelijke helft van het land veel bewolking en gaat het van tijd tot tijd regenen. Richting het zuiden is het vrijwel droog en komt de zon vaker tevoorschijn. Later in de middag breekt de zon ook in het westen vaker door. En tot zover het nieuws.
1: Link reclame.
2: Haperende telefoongesprekken, een webshop die iedere week wel een keer offline was en ook nog eens traag internet op kantoor. Ik heb er allemaal last van gehad. Totdat ik alles overliet aan VDLX. Ze hebben me vakkundig geholpen met internet, telefonie en mijn webshop. Zo kon ik met weinig technische kennis doen wat ik het liefste doe. Ondernemen.
3: VDLX, jouw vaste partner voor IT en telecomoplossingen. Lage kosten en hoge kwaliteit. VDLX. Meer weten? Kijk op vdlx.nl.
4: Heeft je kat last van klitten en krijg je ze niet zelf verwijderd? Bel snel met Burkies Katsalon. En Erika komt met haar mobiele trimsalon jouw katje helpen om van die pijnlijke klitjes of vilt af te komen op een katvriendelijke en vachtbesparende manier. Ook geeft ze professioneel advies over voedingssupplementen, gedragsproblemen en krijg je tips hoe je zelf de vacht van je kat kunt verzorgen. Snel een afspraak maken? Dat kan via burkieskatsalon.nl.
1: De beste programma's, informatie uit je eigen woonplaats en 50 jaar popgeschiedenis.
5: Je radio klonk nog nooit zo lekker. Met een